0: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: bol.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat er deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Tot 6 uur is dit de Nachtkracht.

the curve.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DHB Plus op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog, op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden, met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 11 oktober. Op 11 oktober 1950 keurt de Amerikaanse Federal Communications Commission een systeem voor kleurentelevisie goed voor commerciële uitzendingen. Het is een belangrijke stap in de overgang van zwart-wit naar kleur. En voor de generatie die later de overstap naar kleurentelevisie meemaakte, betekende dit het begin van een nieuwe televisierevolutie. In Nederland zou de kleurentelevisie pas veel later, vanaf de jaren 60, gemeengoed worden. Op 11 oktober 1958 lanceert NASA de ruimtesonde Pioneer 1, de eerste Amerikaanse sonde die door NASA zelf wordt gelanceerd. De sonde moet onderzoek doen naar de maan en de ruimte rond de aarde, maar bereikt uiteindelijk geen stabiele baan. Toch levert de missie waardevolle informatie op over de stralingsgordels rond de aarde. De ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie komt daarmee steeds verder op gang. Op 11 oktober 1965 klinkt voor het eerst Hilversum 3, de publieke Nederlandse radiozender die vooral jongeren moet aanspreken. De zender is mede bedoeld als antwoord op de enorme populariteit van zeezender Radio Veronica. In de beginjaren is Hilversum 3 nog geen echte popzender, maar uiteindelijk groeit het station uit tot het latere 3FM. Voor radioliefhebbers is dit misschien wel dé gebeurtenis van de dag. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en toetsenist Daryl Hall, schrijver en linguist Wim Daniels, acteur en theaterproducent Rick Engelkes en muzikant en songwriter Jean-Jacques Goldman. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis

0: Check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
9: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Is de flitsschijf van deze week.
11: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck. Oh.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuwe editie van CreaDoe. De creatieve inspiratie kun je opdoen 5 dagen lang. Het staat tegen het teken van de creativiteit, hobby's en het zelf maken. Bezoekers kunnen ergens inspiratie opdoen, nieuwe materialen ontdekken en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. CreaDoe richt zich op uiteenlopende creatieve liefhebberijen zoals haken, breien, tekenen, schilderen, sieraden maken, scrapbooking. Ook vele dingen als plotteren en andere vormen van do-it-yourself. Tijdens de beurs zijn er talloze stands met hobbymaterialen, creatieve producten en handgemaakte artikelen en accessoires. Geopend van 9:30 tot 17:00 dus, 21 tot 25 oktober aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog, op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden, met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 11 oktober. Op 11 oktober 1950 keurt de Amerikaanse Federal Communications Commission een systeem voor kleurentelevisie goed voor commerciële uitzendingen. Het is een belangrijke stap in de overgang van zwart-wit naar kleur. En voor de generatie die later de overstap naar kleurentelevisie meemaakte, betekende dit het begin van een nieuwe televisierevolutie. In Nederland zou de kleurentelevisie pas veel later, vanaf de jaren 60, gemeengoed worden. Op 11 oktober 1958 lanceert NASA de ruimtesonde Pioneer 1, de eerste Amerikaanse sonde die door NASA zelf wordt gelanceerd. De sonde moet onderzoek doen naar de maan en de ruimte rond de aarde, maar bereikt uiteindelijk geen stabiele baan. Toch levert de missie waardevolle informatie op over de stralingsgordels rond de aarde. De ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie komt daarmee steeds verder op gang. Op 11 oktober 1965 klinkt voor het eerst Hilversum 3, de publieke Nederlandse radiozender die vooral jongeren moet aanspreken. De zender is mede bedoeld als antwoord op de enorme populariteit van zeezender Radio Veronica. In de beginjaren is Hilversum 3 nog geen echte popzender, maar uiteindelijk groeit het station uit tot het latere 3FM. Voor radioliefhebbers is dit misschien wel dé gebeurtenis van de dag. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en toetsenist Daryl Hall, schrijver en linguist Wim Daniels, acteur en theaterproducent Rick Engelkes en muzikant en songwriter Jean-Jacques Goldman. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij? Of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan in.

0: inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsen.

0: top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: begonnen deze zondag op Rivierenland Radio met Tiesento, Mattia Bazar, zomerse muziek nog een beetje op de radio. Klein beetje nog zomer, ja, nou. Ah, het is weer voorbij. Nou goed, wel zonnige, leuke, gezellige muziek. De hele dag door hier op Rivierenland Radio met tot 10 uur River Wake Up. En muziek van de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

maakte onlangs bekend dat ze in februari 2027 een reeks grote stadionshows in Toronto geven. Mocht je interesse hebben, daar moet je zijn. The Backstreet Boys, As Long As You Love Me, hier in River Wake Up op Rivierenland Radio. Het is zondag. Zomerse muziek, daar hadden we het al over. We blijven toch een beetje het zonnetje in huis. Met muziek op de radio van Shakira en Bruno.

Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog, op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden, met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 11 oktober. Op 11 oktober 1950 keurt de Amerikaanse Federal Communications Commission een systeem voor kleurentelevisie goed voor commerciële uitzendingen. Het is een belangrijke stap in de overgang van zwart-wit naar kleur. En voor de generatie die later de overstap naar kleurentelevisie meemaakte, betekende dit het begin van een nieuwe televisierevolutie. In Nederland zou de kleurentelevisie pas veel later, vanaf de jaren 60, gemeengoed worden. Op 11 oktober 1958 lanceert NASA de ruimtesonde Pioneer 1, de eerste Amerikaanse sonde die door NASA zelf wordt gelanceerd. De sonde moet onderzoek doen naar de maan en de ruimte rond de aarde, maar bereikt uiteindelijk geen stabiele baan. Toch levert de missie waardevolle informatie op over de stralingsgordels rond de aarde. De ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie komt daarmee steeds verder op gang. Op 11 oktober 1965 klinkt voor het eerst Hilversum 3, de publieke Nederlandse radiozender die vooral jongeren moet aanspreken. De zender is mede bedoeld als antwoord op de enorme populariteit van zeezender Radio Veronica. In de beginjaren is Hilversum 3 nog geen echte popzender, maar uiteindelijk groeit het station uit tot het latere 3FM. Voor radioliefhebbers is dit misschien wel dé gebeurtenis van de dag. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en toetsenist Daryl Hall, schrijver en linguist Wim Daniels, acteur en theaterproducent Rick Engelkes en muzikant en songwriter Jean-Jacques Goldman. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Robbie Williams, Millennium uit 1998. In Millennium hoor je een duidelijke verwijzing naar John Barry's James Bond theme You Only Love Twice. Dat heb je even moeten horen, ja. Op naar de headlines. En dat doen we met Elton John en Britney Spears samen. Hold Me.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn.

0: Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
4: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

Test My Luck, de flitsschijf voor deze week. Purple Disco Machine en Meek hier op Rivierenland Radio. En de nieuwe flitsschijf hoor je vanmiddag tussen 4 en 7 bij Rob de Vaan in Spitslicht hier op de radio. Blijf gewoon luisteren, dan komt het vanzelf voorbij. Goedemorgen, Lemon Tree, hier is Fool's Garden.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zit even in een blokje oud. Jaren 70, Fleetwood Mac en Dreams. En door naar de jaren 80 met Roxy Music en More Than This. Heb jij nog wat te melden voor Rivierenland Radio? Of voor iemand die jarig is? Het is 11 oktober. Wie weet, ken je iemand die jarig is? Stuur een appje 06 44 43 77 99. En je hoort het wellicht vandaag voorbij komen hier op de radio.

Uit de flitsende 50, Magnetic, je hoorde de Bouws. Op naar het nieuws. En zijn zometeen weer terug met deel 2 van River Wake Up op deze zondag.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluit bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Ik ben Bresje Siebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: The Bee Gees and More Than a Woman uit 1977. Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van Saturday Night Fever. The Bee Gees dus hier in River Wake Up. Met ook Ella Langley.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Beatles ruim 24 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ella Langley en Choose in Texas hier op Rivierenland Radio op deze zondag. Straks om 10 uur. Hij is al binnen. Lekker vroeg vandaag. René Huizinga, René in de Morgen. En muziek van de Electric Light Orchestra nu. All over the world. Every

Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog, op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden, met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 11 oktober. Op 11 oktober 1950 keurt de Amerikaanse Federal Communications Commission een systeem voor kleurentelevisie goed voor commerciële uitzendingen. Het is een belangrijke stap in de overgang van zwart-wit naar kleur. En voor de generatie die later de overstap naar kleurentelevisie meemaakte, betekende dit het begin van een nieuwe televisierevolutie. In Nederland zou de kleurentelevisie pas veel later, vanaf de jaren 60, gemeengoed worden. Op 11 oktober 1958 lanceert NASA de ruimtesonde Pioneer 1, de eerste Amerikaanse sonde die door NASA zelf wordt gelanceerd. De sonde moet onderzoek doen naar de maan en de ruimte rond de aarde, maar bereikt uiteindelijk geen stabiele baan. Toch levert de missie waardevolle informatie op over de stralingsgordels rond de aarde. De ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie komt daarmee steeds verder op gang. Op 11 oktober 1965 klinkt voor het eerst Hilversum 3, de publieke Nederlandse radiozender die vooral jongeren moet aanspreken. De zender is mede bedoeld als antwoord op de enorme populariteit van zeezender Radio Veronica. In de beginjaren is Hilversum 3 nog geen echte popzender, maar uiteindelijk groeit het station uit tot het latere 3FM. Voor radioliefhebbers is dit misschien wel dé gebeurtenis van de dag. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en toetsenist Daryl Hall, schrijver en linguist Wim Daniels, acteur en theaterproducent Rick Engelkes en muzikant en songwriter Jean-Jacques Goldman. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Camera van Ed Sheeran. Uit 2025 en voor de videoclip wilde Ed Sheeran eerst privébeelden met zijn vrouw Sherry gebruiken. Uiteindelijk liet hij die momenten naspelen door Bridgerton-actrice Phoebe Dynevor. Ja, dat dus in Camera.
1: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.

0: Hunter.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Tussen Rotterdam

0: Amsterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Dit van Bruno Mars en On My Soul hier op Rivierenland Radio. Eventjes lekker wakker worden. Het kan best zo op deze zondagochtend. Mag best wat later met Marianne Rosenberg en Ich Bin Wie Du.

0: Nederland Radio Info.
1: Om Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 RAI Amsterdam, de 39e editie. Geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de RAI.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Billy Joel en een van zijn hits uit het verleden, The River of Dreams, hier op Rivierenland Radio. Een plaat uit 1993 van het gelijknamige album uit dat jaar. Verder met Dolce Beringer. Hier is Break Your Heart nog een keer.

Ze hadden in Europa meer succes dan in hun eigen land Amerika. Cock Robin, dit was een van de hitjes. Uit 1987 kwam Just Around the Corner. Tot zover River Wake Up voor vandaag. Veel plezier nog bij de rest van de collega's. Kijk op www.rivierenlandradio.nl voor de hele programmering voor deze zondag. Tot volgende week zaterdag. Dan zijn we weer terug met een nieuwe editie van River Wake Up.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Harold Melvin en de Blue Notes waren dit. Satisfaction guaranteed. Goedemorgen, het is 10 uur geweest op zondagochtend, 11 oktober 2026. Dit is René in de Morgen. Je kan een leuk liedje aanvragen. Zometeen ga ik je even het WhatsApp-nummer geven als iedereen wil doorgeven. We hebben straks onder andere nog Madonna met Like a Prayer. Die komt eraan. Die werd aangevraagd door Anita van der Geer. En zij wil dat liedje graag horen omdat ze dan even terug kan gaan naar die mooie tijd in haar leven. Nou, je hoort hem zo meteen, maar eerst even Strong Enough. Share.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Het is heel lang geleden dat ze met Sunny muziek maakte. Ze maakte onder andere I Got You Babe, wat later gedaan werd door UB40. Cher was dit, Strong Enough. Als je ons wilt appen, een leuk liedje wilt horen, laat het ons dan even weten. 06 44 43 77 99. Nu de muziek van Mr.

0: Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, To Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Madonna was dit, Like a Prayer. Wat een groot hit is dat geweest. En Mr. Props hoorde je nog, Nothing Really Matters. Barry Eindhoven heeft ons een WhatsApp-bericht gestuurd. Komt uit Eindhoven. Hij is gescheiden, zo laat hij weten. En ik wil dan ook een nummertje aanvragen van Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet, omdat mijn ex-vrouw altijd zei wat ik moest doen. En daar ben ik nu gelukkig van verlost. Oké.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb...

George Michael was dit, met Mary J. Blige. Dit was S. En ook nog Benny Nijman, speciaal voor Barrie. Ja, je hoeft me niet te zeggen. Oh, een leuk liedje, toch? Wedstrijden in de Eredivisie vandaag. 12:15, Utrecht tegen Willem II. Telstar tegen Den Haag om 14:30. Zwolle tegen Cambuur, 15:30. En om 16:45 speelt Excelsior tegen FC Groningen. Dat zijn de wedstrijden uit de Eredivisie vandaag.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Supertramp was dit. Breakfast in America. En dat is een band die alleen maar goede muziek gemaakt heeft. Hè? Supertramp. Hey, tegenwoordig zitten we ook op de social media Hives. Ja, sinds kort kun je ons daar ook vinden. Natuurlijk Rivierenland Radio op Hives. Zoek maar eens even. Als je ook op Hives zit tenminste. En we hebben ook een WhatsApp-kanaal tegenwoordig. Dan blijf je volledig op de hoogte wat betreft de programma's van Rivierenland Radio. En natuurlijk ook het nieuws uit je eigen leefomgeving. Lees je op ons kanaal. Nou, meer informatie vind je op onze website rivierenlandradio.nl. Volg ons via WhatsApp. Ons kanaal staat volledig tot je beschikking.

Hans de Boy die houdt van alle vrouwen. Bijvoorbeeld van Annabel. En de laatst genoemde, daar heeft hij een liedje over gemaakt. Dat werd een grote hit in de jaren 80. Hij studeerde Kleinkunstacademie in Antwerpen. En later werd hij theatertechnicus voor Boudewijn de Groot. Zometeen muziek van Summer. Nu eerst even Miley Cyrus. Dit

0: Kunststand Radio Info.
1: Lego World vindt plaats donderdag 15 oktober tot en met woensdag 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het grote Lego-evenement kunnen kinderen, gezinnen en andere Lego-liefhebbers de hele dag genieten van bouwen, spelen, ontdekken en indrukwekkende bouwwerken. Deuren zijn dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Lego World dus, Jaarbeurs Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Shane Michael Booth. Zo staat hij bij de burgerlijke stand ingeschreven. Onder de artiestennaam Summer maakt hij goede hits. Hij is 21 jaar, komt uit Amerika. Dit was zijn nieuwste, My Body Isn't Ready. Ook nog muziek van Miley Cyrus en Secrets. Zeg zometeen deel 2 van de show. Daarin onder andere nog wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo op 11 oktober in het verleden? Je hoort het straks.

0: top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vrienden van de radio, dit is lang geleden, 1979. Ik heb het over M. Zijn echte naam is Robin Scott. En het liedje komt uit 1979. Het is een wereldhit geweest destijds. Dit is echt een wereldhit geweest. Daarna is hij een beetje van het podium verdwenen, zeg maar. Zijn grootste hit die hij gemaakt heeft. Pop Music M. 11 uur geweest. Goedemorgen op zondagochtend. Muziek van La Bouche komt eraan. Be My Lover.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Het is halverwege de jaren 90 geweest, hè, dat La Bouche van zich liet horen met dit geweldige nummer, Be My Lover. We kennen ze ook met Sweet Dreams. Onder andere een stuk of drie hits hebben ze gehad. Daarna was het weer afgelopen. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. Met muziek uit Nederland, Roxy Dekker, die gaat lekker.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het weer gaat met je mee. Zo is het. The Weather With You is dit van Crowded House. En mateloos populair, hè? Roxy Dekker. De concerten zijn uitverkocht. En zo. De muziek loopt goed. Bare Minimum is haar nieuwste plaat. Zometeen de historische feitjes voor 11 oktober. Wat gebeurde er zo in het verleden? Maar eerst even muziek van een zangeres die al heel lang meeloopt. Diana Ross is dit. Touch by Touch.

0: John Mayer was dit.
1: René Huizinga.
0: Heartbreak Warfare. Ook nog Diana Ross en Touch by Touch. Goedemorgen op zondagochtend, 11 oktober in het verleden. 1965, eerste uitzending van Hilversum 3. 1970, de Boeing 747, die maakt zijn eerste vlucht. 1978, koningin Juliana, die opent de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollands Diep. Catherine Sullivan is de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtewandeling maakte in 1984. 2013, Robin van Persie, die scoort 3 keer in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije, die gewonnen wordt met 8-1. En wordt met 41 treffers Nederlands topscoorder aller tijden. Toen dat tijd, dus in 2013.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio. Gek op Halloween.

0: jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Koen was dit en dicht bij het vuur. Goedemorgen op zondagochtend. Dit is René. Morgen nog tot een uurtje of 12. Prins Constantijn, de jongste zoon van prinses Beatrix en prins Klaus, viert vandaag zijn verjaardag. Geboren 1969. Nederlandse schaatster Annette Gerritsen viert ook haar verjaardag. 1985 geboren en 1996 werd Maaike de Waard geboren. Nederlands zwemster. René de Morgen.

Giorgio was dit, Lady. En Cloud hoorde je nog, Save Me. Wil je wat gaan doen vanmiddag? En hou je van Nederlandstalige muziek? En wil je artiesten live zien optreden? Dan ben je welkom op het Smart Lappen Festival in Tiel. Er gaan tal van artiesten optreden. Gisteren waren er ook een heleboel. Dat was hartstikke gezellig, heb ik me laten vertellen. Dus, als je daar naartoe wilt, dan ben je welkom. Smartlappenfestivaltiel.nl voor meer informatie en de complete line-up. Het festival is gratis toegankelijk. Kijk op smartlappenfestivaltiel.nl voor de complete line-up.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Robert Gray Band, Don't Be Afraid of the Dark. Dat is nou zo'n liedje waar je maar een klein stukje van hoeft te horen. Je kent het gelijk. Julianne Werding hoorde je ook nog. Steaming in wind. Zeg, 8 graden is de temperatuur minimaal. Het is al koud geworden. Maximaal wordt het een graadje of 15. We hebben kans op wat regen, dus dan weet je dat. Dit was die René. Morgen zaterdag gestaan. Dan ben ik er weer vanaf 10 uur. Ik wens je nog een mooie zon.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Dienstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: De dames zijn tegenwoordig weer te zien. Je moet maar even googlen als je dat leuk vindt. De Nederpop All-Stars die treden door het hele land op in steeds wisselende bezettingen. Het is eigenlijk een vaste band met medewerking van onder andere Erik Meesie. Travassie doet zelfs mee. Alidis Hidding van de Time Bandits. De Dolly Dot soms en ook dus Mai Tai. En History, die kun je door het hele land eigenlijk heen af en toe nog wel zien. Het is heel leuk als je van de Nederlandse popgeschiedenis houdt. Welkom, je luistert naar Lunchroom tot 2 uur vanmiddag. Op Rivierenland Radio met Ilse de Lange nu en So Incredible.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Ilse de Lange, Nederlandser wordt het niet. En straks tussen 12:30 en 13:00 hoor je ook weer een pareltje uit die nederpopgeschiedenis die je zoveel mooie liedjes kent. Dus blijf vooral gewoon lekker luisteren. Hier is Morikante, Jekke Jekke.

0: De buien nemen langzaam af, maar de wind blijft krachtig vanuit het westen tot noordwesten. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden met een afwisseling van zon en bewolking. In de avond meer opklaringen, maar de kans op buien blijft. Vooral in het noorden. De wind neemt wat af en draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er in het binnenland wat mist ontstaan. En het koelt af naar 10 graden aan de kust tot 4 graden in het binnenland. Morgen droog bij een middagtemperatuur van rond de 16 graden. De komende dagen af en toe wat regen, maar later in de week weer wat meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Solo probeerden ze wel eens wat. De ene keer wat succesvoller dan de andere. Ja, en beter dan met ABBA is het nooit geworden. Je hoorde Agnetha Veldkok en Wrap Your Arms Around Me. Suzanne Freek met Pijnstiller, die hoor je zo. Na Matthias Ruim hier bij Lunchroom en verdamme.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

13 november verschijnt hun nieuwe album en dat heet ook Pijnstellen. En die avond wordt het album gelanceerd met een concert in Paradiso in Amsterdam. En daar kun jij bij zijn als je wil. Dan moet je eventjes proberen om daar nog kaartjes voor te scoren. Volgens mij zijn er nog enkele te kopen hier en daar. Zometeen wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. Daarna ben ik bij je terug met Nick Schilder. Voor nu eerst nog Paul Weller samen met zijn Jam en A Town Cold Malice.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland.

Nick Schilder hoorde je hier op Rivierenland Radio met Smile. Nou, de herfst is nu toch echt begonnen. Maar de Summer of 69, die ga ik zo toch nog even voor je draaien. Een beetje de zomer in je bol. Een beetje nagenieten, zeg maar. Na Viola Wills met If You Could Read My Mind.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere The Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lloyd Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu weer tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis. We gaan terug naar 1985. Het staat op het eerste soloalbum van Erik Meesje. En die ken je natuurlijk als de zanger van Toontje Lager. Hier is Zonder Jou.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Vorige week hoorde ik zo'n mooi verhaal. Er was een man in Amerika. Die was geadopteerd op een hele jonge leeftijd. En die ging op zoek naar zijn biologische vader. Dat bleek dus Michael McDonald te zijn. En tijdens een telefoongesprek zei hij: "Are you maybe Michael McDonald from the Doobie Brothers?" En toen zei die man: "I'm afraid so." Nou, het is helemaal goed gekomen. Ze hebben elkaar weer gevonden. En misschien kunnen ze de vader-zoon-relatie een beetje gaan herstellen. Want hij was die jongen dan ter adoptie aangeboden, omdat Michael McDonald op zijn 14e al papa werd. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel erg jong. Er is wel weer genoeg informatie, hè? Zo net even na ene. Laten we gauw maar weer muziek gaan draaien van Dua Lipa.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuwe editie van Crea Doen. De creatieve inspiratie kun je opdoen 5 dagen lang. Het staat tegen het teken van de creativiteit, hobby's en het zelf maken. Bezoekers kunnen ergens inspiratie opdoen, nieuwe materialen ontdekken en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. Crea Doen richt zich op uiteenlopende creatieve liefhebberijen zoals haken, breien, tekenen, schilderen, sieraden maken, scrapbooking. Ook vele dingen als potteren en andere vormen van do-it-yourself. Tijdens de beurs zijn er talloze stands met hobbymaterialen, creatieve producten en handgemaakte artikelen en accessoires. Geopend van 9:30 tot 17:00, dus 21 tot 25 oktober aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Alles wat deze man uitbrengt is mooi. En we gaan natuurlijk een beetje richting de knusse, cozy dagen richting december. En ik hoop dat er een kerstliedje van hem aan gaat komen. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Teddy Swims was dat uiteraard met Mr. Know-It-All. Mike and the Mechanics.

0: Mike and the Mechanics, dat is natuurlijk Mike Rutherford van Genesis, samen met onder andere Paul Carrack. Prachtig. The Living Years.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weerplus.com.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen.

0: luisteren kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Purple Disco Machine featuring Meek. Test my luck.

Omdat wij denken dat het een hele grote hit gaat worden, is het de flitsschijf geworden. Test My Love van The Purple Disco Machine. Nog twee liedjes en dan is het tijd voor een prachtig pareltje uit de jaren 80, wat je niet zo vaak meer hoort. Olivia Newton-John samen met John Travolta uit Grease, die hoor je zo na Wet Wet Wet. Love is all around.

0: Vierenland Radio Info.
1: 100% Autolive keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het pareltje uit de jaren 80 gaan we terug naar 1986. Het album heet The Pacific Age. En dit was de eerste single van dat album van Orchestral Maneuvers in the Dark. Oftewel OMD, hier is Forever Live and Die.

0: top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Pastor Leo met het radionieuws op Rivierenland Radio. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Sint-Michielsgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wacko Jacko, oftewel Michael Jackson uit 1983. Het kwam allemaal van zijn zesde studioalbum Thriller, dat uitkwam in 1982. En de huiskamervraag die ons nu bezighoudt, want in dit programma Muziekbaasters op de zaterdag en de zondagmiddag tussen 2 en 4 speuren wij naar nummer 1 hits. Was Billie Jean een nummer 1 hit? Nee, het kwam niet verder dan nummer 2. Het nummer wat erop volgde, dat was Beat It, die stond wel 4 weken op nummer 1. Maar ja, die hebben we niet gedraaid. We draaiden Billie Jean. Maar wel een lekkere plaat om mee te beginnen, dacht ik zo. Welkom bij Muziekmasters. Ik zou zo zeggen, blijf er gezellig bij. Tot een uurtje of 4.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Deense zangeres Wakefield met het nummer Think of You uit 1995. Ze kwam niet hoger dan 7 in de Nederlandse hitparade. De andere plaat die ook niet hoger kwam dan nummer 7, die we ook allemaal kennen, is Saturday Night. Wakefield op Rivierenland Radio met Think of You. Waar zal ze dan aan gedacht hebben toen ze mij hoorden? Nee, ik zou het niet weten. Zometeen hebben we voor jou onder andere nog klaarstaan Patty Austin. Maar nu eerst deze van Jamie Miller en Baby Doll.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Patty Austin, ze deden niet alleen. Ze had hulp van James Ingram in het nummer Baby Come To Me. En daarvoor hadden we nog Jamie Miller uit de flitsende 50 met het nummer Baby Doll. We gaan het eventjes allemaal helemaal helder en duidelijk aan je vertellen. En doen we dat samen met Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar dat was eigenlijk een beetje te lang. Dus de discjockeys die een beetje lui waren, die zeiden dan weer: het is OMD. Klinkt ook lekker hoor. Talking Loud and Clear.

Vanavond hou ik samen met jou de Sterrenwacht. Ik ben Joep Gersies met Sterrenwacht tot middernacht. Van 10 tot 12 hoor je muziek vol liefde en romantiek. Dus luister zondagavond mee en geniet van de mooiste muziek.

0: Amy McDonald uit het land van whisky, oftewel uit Schotland. En Mr. Rock'n'Roll was het de nummer 1 hit, want daar zijn we naar op zoek. Nee, ze kwam in 2008 niet verder dan nummer 3. De andere vraag die je dan kunt gaan stellen: heeft ze überhaupt ooit een nummer 1 hit gehad in de Nederlandse hitparade? Jawel, This Is The Life, die stond 2 weken op nummer 1 in 2008. Rivierenland Radio met Muziekmasters. Heb jij een aardige suggestie voor me voor een leuke nummer 1 hit? Laat me maar weten, bijvoorbeeld via de WhatsApp of via flessenpost. Het zou zomaar kunnen dat jij een nog betere suggestie hebt dan dat ik ze al draai.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Annie Lennox, David A. Stewart, oftewel de Eurythmics en There Must Be an Angel. Was het een nummer 1 hit? Nee, ze kwam niet verder dan de nummer 4 positie. En was het een track van een album? Het was het de tweede single van het vijfde studioalbum Be Yourself uit 1985. De Eurythmics dus op Rivierenland Radio gaan over in The Counting Crows en Accidentally in Love.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Het grote Ademnood Disco Ball is een feestelijke avond vol 90's, nostalgie, glitter, dans en herkenbare hits. Zaterdag 28 november komen Katja Schuurman en Babette van Veen opnieuw samen in de Avonds Live in Amsterdam. Voor een groot feel-good feest rondom muziek, sfeer van de jaren 90. Denk daarbij naast hun eigen optredens van Snelle, Treintje Oosterhuis, Paul Elstak, Desiree, Johnny de Mol, Wipneus en Pim en vele, vele anderen. Ademnood Disco Ball dus, 28 november, Amsterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zo hadden we weer een grote nummer 1 hit te pakken uit de Nederlandse hitparade. Met deze van Boney M en The Rivers of Babylon. En nog eventjes netjes ook afkondigen dat we ook nog The Counting Crows hebben gedraaid met Accidentally in Love. Dan eventjes terug naar The Rivers of Babylon van Boney M. 9 weken op nummer 1. Jawel, 9 weken op nummer 1 in 1978. Maar was het origineel ook van hun? Nee. Het kwam van Jamaica, van de reggae groep The Melodians uit 1970. Die hebben het al eerder opgenomen. En Frank Varian, de producer achter Boney M, die vond het zo'n leuk liedje. Die heeft er een lekker sausje overheen gegoten. En toen kwam hij ermee, dus in 1978, met The Rivers of Babylon. Wij gaan door met de flitschijf van een paar weken geleden. Deze van Miss Montreal. Hier is groot.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: www.bruinsmeer.com.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. 2 andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. Verder file door de afgesloten A2. Daardoor is het extra druk op de N276 van Brunsum naar Maasbracht bij Koningsbos. Daar is de vertraging nu 10 minuten.
7: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Lisa Stansfield was dat en The Real Thing. Welkom terug bij Muziek Masters uur 2 op deze zondagmiddag. We zijn er nog tot aan de klok van 4 uur. En heb jij een aardige suggestie voor me voor een nummer 1 hit? Laat maar weten via de WhatsApp of via ons e-mailadres van Flessenpost. Zometeen heb ik onder andere nog voor je klaarstaan Janet Jackson, Marius, Paul de Leeuw, ik heb je lief.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Zo lief en mooi gezongen door Paul de Leeuw. Ik heb je lief in Muziek Masters op deze zondagmiddag. We gaan door met een soundtrack van de film Newty Professor 2, oftewel The Clums, waarin Jackson zelf ook een rol speelt. Want ik heb het natuurlijk over Janet Jackson. Het is trouwens ook het eerste single wat ze trok van het zevende album van haar. Het was een studioalbum, All For You. Doesn't Really Matter. Hier is

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

was weer een plaat uit onze flitsende 50 die je gistermiddag hebt kunnen horen tussen 4 en 7. Somber. En het nummer heette My Body Isn't Ready. En daarvoor hadden we nog Janet Jackson en Doesn't Really Matter. En van de United States of America gaan we naar Zweden toe. Want het plaatje was de doorbraak voor de formatie Roxette. Het was het nummer wat afkomstig is van het tweede album Look Sharp uit 1989. Hier is Roxette en...

0: De man die volgend jaar naar Nederland komt om een concert te geven, Stevie W. Wonder. Een Master Blaster jamming hebben we gedraaid. En de vooruit Zweden hadden we nog Roxette en The Look.
1: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flip-

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland Radio.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste

0: Kledingbreda.nl.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: www.tho-essentials.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Reuzeldermeerde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5.

De flitsschijf voor deze week, de Purple Disco Machine en Test My Luck. En de nieuwe voor de komende week, die wordt zometeen bekendgemaakt tussen 4 en 7 uur. We gaan door met een formatie uit Amerika. En we kennen ze ook als ze zijn de leden van de band Jefferson Airplane. Ik heb het over Starship en we gaan een nummer draaien van hun tweede studioalbum No Protection uit 1987. Hier is Nothing Gonna Stop Us Now.

0: Radio Info.
1: Bom Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 Rai Amsterdam. De 39e editie. Geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de Rai.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

en Koen Wouters, oftewel Clouseau met Rizzy. En daarvoor hadden we nog Starship en Nothing Gonna Stop Us Now. En Chris en Koen doen op het moment furoren tijdens het programma De Beste Zangers, wat je op deze zaterdagavond hoort op de Nederlandse televisie. En ze zijn er zeer content mee dat ze daaraan mee mochten doen aan dat programma De Beste Zangers. Dit was Muziek Masters op deze zondagmiddag 11 oktober van het jaar 2026. Heb jij voor mij nog een aardige suggestie voor een nummer 1 hit die ik volgend weekend kan draaien tussen 2 en 4 op de zaterdag en zondagmiddag? Laat het maar weten via de WhatsApp of via de flessenpost, ons e-mailadres. Tot besluit gaan we naar Duitsland toe, naar de Modern Talking en Cherry Cherry Lady. Nog een hele fijne zondag verder en wat mij betreft graag tot volgende week zaterdagmiddag eventjes na de klok van 2, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: James of Hearts van Change, daar begonnen we de uitzending mee van het programma Spitslicht. Even zwaaien nog naar Jacco, die is alweer op de terugweg. En straks verwachten we hier in de studio nog Danny Timmers, die het een en ander gaat vertellen over zijn nieuwe single en een, iets wat hij binnenkort gaat organiseren. En we hebben natuurlijk ook Frits in de uitzending.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: En, oh ja, voordat ik het vergeet, we maken natuurlijk ook de nieuwe flitschijf bekend. En het leuke is, niemand van de discjockeys weet welke plaat het gaat worden. Want het was een gelijke stand tussen de platen die ze kunnen kiezen. Dus er wordt dadelijk eventjes omgeloot. En we zullen zien welke er om 7:15 uit de bus komt. Just

0: Hughes Dexter's, de nummer 1 op het ogenblik van de flitsende 50. Je hoorde Ellie Langley. En ben jij wel eens naar Texas geweest, Frits?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een periode voor mijn werk onder andere Texas mogen bezoeken. Ja.
0: Ja, en in welke plaats ben je dan geweest?
1: Sorry, in welke?
0: Plaats in Texas ben je dan geweest?
1: Ja, dat is een goede vraag. In welke plaats was dat? Bij de Texas University was dat. Jeetje, de plaatsnaam schiet mij zo niet te binnen.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, ik zelf ben ook in Texas geweest, in Houston. En toen heb ik de NASA bezocht.
1: Ik ben ook in Houston geweest.
0: Ja. Ja. Hebben we toch nog iets gezamenlijk. Goed.
1: Ja, nou, meer dan dat.
0: Ja, we gaan niet over Houston praten, maar over een andere plaats. En dat is het mooie Maasdriel.
1: Ja, je hebt van die weken dat er veel gebeurt. En je hebt van die weken dat er heel veel gebeurt. En we zitten nu in de categorie, er is heel veel gebeurd.
0: Ja.
1: Dus ja, de vraag is heel even, welke kant gaan we op? Laat ik beginnen met een heel slecht nieuws, vind ik althans heel slecht nieuws. Afgelopen nacht is er ingebroken in restaurant aan de Maas in Haarlem. Betekent dat ze vandaag niet open kunnen. Betekent dat er sporenonderzoekers, camerabeelden zijn overgedragen aan de politie. Ja, weet je, dat is veel meer dan alleen financiële schade. Die mensen die staan met hart en ziel in een restaurant het hun gasten zo fijn mogelijk te maken. En dan, ja, dan gebeurt zoiets. En dat is echt zo ontzettend triest. Dus dat is een hele verse. Dat is afgelopen nacht gebeurd, maar het wordt dan wel gedeeld in de groep.
0: Ja, ik had het al gezien, ja.
1: Ja, en dan politiek, daar zijn hele leuke dingen en er zijn hele vervelende dingen in de politiek. Laat ik dan net slecht nieuws, laat ik dan het goede nieuws in de politiek als eerste doen. We hebben in Maasdriel een kinderburgemeester. Dat is Lucas Curvers, die is benoemd afgelopen donderdag in de gemeenteraad als kinderburgemeester. Hij mag namens de kinderen in Maasdriel met verse en goede ideeën komen. Hij heeft ook een daadwerkelijke ambtsketting omgehangen gekregen. Had een filmpje ingestuurd en de jury heeft hem beoordeeld als de beste kandidaat. Ik heb het filmpje zelf gezien. En het is denk ik ook echt wel de beste kandidaat die we ons hadden kunnen wensen. Dus ik wil vanaf deze plek ook Lucas op de radio heel veel succes wensen.
0: Nou, ook vanaf deze kant heel veel succes.
1: Ja. Dan hebben we politiek gezien ook nog wel een negatief iets. Ik heb daar de vorige keer al wel iets van gezegd. Er was een begrotingstekort. En we zien helaas nu de plannen van de huidige coalitie. Hart voor Maasdriel, VVD en CDA. Om de OZB met maar liefst 28,3% te gaan verhogen. Ja, dat zijn echt wel getallen en cijfers die heel erg veel onrust veroorzaken onder de inwoners. Waar de groep ook behoorlijk over aan het praten is.
0: Ja, ik weet er alles van, zeg maar. Ze hebben mijn woning in één keer met een ton verhoogd. Dus,
1: dat is dan de waarde van de woning. En die staat in principe zelfs nog los van de OZB. Want de OZB is alleen het percentage aan belasting wat je daar dan over moet gaan betalen. En het percentage wat je daarover moet gaan betalen, dat is dus verhoogd met 28,3%.
0: Ja.
1: Dus dan heb je eigenlijk een dubbele stijging te pakken. Eerst de stijging van de woning, de woningwaarde. En dan vervolgens het percentage daarvan wat je aan belasting moet betalen stijgt ook nog eens als een, ik durf het wel te zeggen, als een maloot.
0: Ja, maar ik kan je wel meedelen dat mijn woning niet met een ton in waarde is gestegen feitelijk. Dus en mensen gaan zo dubbel op betalen.
1: Ja, absoluut. En dat is toch wel... Ik vind het de meest makkelijke manier om je gemeentekast weer op orde te krijgen. Wat mij betreft zouden we de inwoners en de ondernemers niet als een pinautomaat moeten misbruiken.
0: Nee, zo is het, Frits. Nou, laten we hopen dat je volgende week wat meer positief nieuws hebt. En wie weet gaat dat nog positief ontwikkelen. We zijn heel erg benieuwd.
1: Komt helemaal goed.
0: Tot volgende week.

0: De buien komen alleen nog plaatselijk voor in het noorden, maar de westenwind blijft matig tot vrij krachtig aan de kust. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 14 graden en er is heel wat bewolking. In de avond meer opklaringen, maar de kans op buien blijft. Vooral in het noorden. De wind neemt wat af en draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er in het binnenland wat mist ontstaan. En het koelt af naar 10 graden aan de kust tot 4 graden in het binnenland. Morgen droog bij een middagtemperatuur van rond de 16 graden. De komende dagen af en toe wat regen, maar later in de week weer wat meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De Morning Train. Nou, de hit van Sheila Easton. Oorspronkelijk heette het nummer 925, maar Dolly Parton had ook al een gelijksoortig nummer uitgebracht. Toen hebben ze eventjes gauw de titel veranderd. Ondertussen is Danny de studio binnengekomen. We gaan dadelijk even met hem praten. Eventjes nog twee plaatjes en dan ga je er alles over horen.

0: Can't Stop the Feeling. Nou, ik had eigenlijk twee platen willen draaien, maar ik zie bij elkaar in verband met de tijd dat dat niet gaat lukken. En Rosé die zat al met de matten kloppen van Rob, je moet toch een beetje opschieten. Danny, van harte welkom in de studio.
1: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag.
1: Hi.
0: Nou goed, voor de mensen die Danny niet kennen, waar komt Danny vandaan? Hoe oud ben je? Vertel eens iets over jezelf.
1: Nou, ik stel mezelf natuurlijk graag voor. Ik ben Danny Timmers, een Nederlandstalig zanger uit de regio. Oftewel, ik woon in Zaltbommel. Ik ben geboren en getogen in het dorpje Berlicum naast Den Bosch.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels 44 jaar, 2 maanden geleden geworden. En ik heb een vrouw, 2 kinderen. En mijn uit de hand gelopen hobby is Nederlandstalige muziek. Ik ben ooit een keer met een flauw grapje op een feestje begonnen. Een jaartje of, ik denk alweer 16, 17 jaar geleden ongeveer. En wat ga je dan doen? Dan ga je een studio opzoeken, ga je een keer wat coverliedjes opnemen. En dat is eigenlijk een beetje gaan groeien. Je krijgt optredens. En ik ben uiteindelijk eigen liedjes gaan maken. Dus ik zing nu eigen liedjes in combinatie met coverliedjes.
0: Je schrijft dus de tekst en de muziek helemaal zelf?
1: Ik heb een aantal liedjes inderdaad zelf geschreven. Ik heb de laatste 2 singles die zijn geschreven. En het wisselt nog alles. He, heb ik de inspiratie om zelf iets te maken, of ik heb echt een super idee dat ik denk van, nou, dit moet ik gaan doen, dan ga ik dat doen. En daarnaast dan heb ik natuurlijk ook tekstschrijvers en producers die ook heel graag met me meedenken. En dan komt het toch altijd wel weer op zijn pootjes terecht, om het maar zo te zeggen.
0: Daar gaan we daar nog meer over horen. Maar we gaan eerst even wat boodschappen doen en de headlines.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 47 99. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: topvoorzetramen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Ina Klaas, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden.

0: De bank zit er samen met Robert van Hemert, hoorde je met Rapido. Een plaat uit de flitsende 50 van dit moment. Nou, dat is misschien ook voor jou in de toekomst een notering in de flitsende 50.
1: Ja, wie weet. Wie weet. We zijn er in ieder geval hard voor aan het werk. En je weet hoe groot de vijver is. Dus we proberen natuurlijk altijd ons best te doen. Ja. En dan te hopen dat je een keer eruit gevist wordt.
0: Ja, behalve dat je muziek uitbrengt, zeg maar, ga je ook iets organiseren binnenkort?
1: Inderdaad. Ik ga over 2 weken op 25 oktober, zondagmiddag tussen 3 en 8, ga ik in in mijn dorpje Berlicum, zoals ik daar straks al vertelde, waar ik geboren en getogen ben, in het kroegje Frappant op de Milroosseweg, ga ik mijn feestje organiseren. Ik probeer elk jaar voor de fans en de mensen die het leuk vinden een middag of een avond te organiseren met een aantal leuke collega-artiesten. Dat doen we dus ook op die 25 oktober. En de kaartverkoop die loopt al even. De kaarten gaan goed. Maar het kan altijd natuurlijk nog beter. Wij weten uit ervaring dat de laatste weken de kaarten snel gaan.
0: Ja.
1: We zijn ongeveer voor 70-50% uitverkocht. En de laatste kaartjes proberen we natuurlijk nog de komende weken te slijten. En dan gaan we op zondagmiddag 25 oktober Proosten op Muziek met Danny Timmers gaan we organiseren. En daar komen onder andere Henk Dame zijn er aanwezig. Frankie Falcon uit Den Bosch. Charelle, dat is een hele, hele mooie zangeres uit Den Bosch. En zo ook nog een aantal andere leuke collega-artiesten. En dan gaan we natuurlijk een fantastische middag maken, waarbij we dus regelmatig proosten op de muziek.
0: Ja,
1: want dat vind ik toch altijd wel gezellig om met de mensen die middag ook een praatje te kunnen maken. Even een keer samen op de foto en dat soort dingen. Dus gewoon even een lekkere middag. In het teken van mij, maar ook zeker in het teken van de mensen die mij volgen en die er graag bij zijn.
0: Ja, het is dus niet de eerste keer dat je dit organiseert.
1: Nee, ik heb het een aantal keer ook in Zaltbommel zelf gedaan, waar ik nu dus woonachtig ben. Daar hebben we het 2 jaar op rij in de Bossenpoort gedaan. Dat is een klein gezellig kroegje op de hoek, zeg maar, net voordat je het centrum van Zaltbommel binnenkomt. Wij merkten dat toch wat krap werd op een gegeven moment.

0: En het was ook een paar keer uitverkocht en het werd steeds drukker. De vraag was meer, we hebben wat een grotere fanbase opgebouwd, zullen we maar zeggen. En dan is het toch ook tijd om te gaan kijken naar een iets grotere zaal. Ja, en daar ben ik uiteindelijk over aan nadenken gegaan. En toen zei ik tegen mijn vrouw van, ja, het is toch ook wel heel mooi om terug te gaan naar de plek waar het ooit begonnen is. En dat is in mijn eigen geboortedorp Berlicum.
1: Ja, dat is inderdaad heel mooi om te horen, zeg
0: inderdaad,
1: maar.
0: Inderdaad, ja.
1: Maar dat is dan voor de eerste keer dan nu in Berlicum.
0: We gaan het nu voor de eerste keer in Berlicum doen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: We zijn heel benieuwd. Ja, ik zou graag komen kijken, maar over 2 weken heb ik ook gewoon weer uitzending.
0: Snap ik.
1: Maar goed.
0: Nee, maar voor de mensen die nog tijd en zin hebben, die van het Nederlandstalige lied houden. Ja, ik zou zeggen, kijk gerust eens op mijn website. DennyTimmers.nl en daar zijn de kaarten sowieso verkrijgbaar.
1: Gaat helemaal goed komen.

0: Vierenland Radio Info.
1: Lego World vindt plaats donderdag 15 oktober... tot en met woensdag 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het grote Lego-evenement kunnen kinderen, gezinnen en andere Lego-liefhebbers de hele dag genieten van bouwen, spelen, ontdekken en indrukwekkende bouwwerken. Deuren zijn dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Lego World dus, Jaarbeurs Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En ik maar hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Rob de Vaan is mijn naam. Ik ben tot 7 uur bij je met het programma Spitsdicht. En in de studio zit nog steeds Danny Timmer. En mensen willen ook wel een beetje weten van wat voor soort muziek breng jij zelf?
1: Wat voor soort muziek? Ja, ik zeg altijd Nederlandstalig. Maar Nederlandstalig is natuurlijk heel erg breed. Hè? Je kent natuurlijk heel veel Nederlandstalig. Dat kan zijn van Boudewijn de Groot tot aan Jan Biggel. Sommige mensen zullen zeggen, wie is Jan Biggel? Ja, die brengt natuurlijk heel veel een beetje humoristische muziek uit. En daar zit natuurlijk heel veel tussen. Ja, ik schaar me dan toch een beetje tussen het volkse levensliedachtige muziek. Als mensen het dan nog niet weten, dan moet je een beetje gaan denken aan zanger Jannes uit het noorden van het land. Ja. Die kennen wel heel veel mensen. Hij heeft over 2 weken ook zijn concert waar ik ook naartoe ga. Want ik ben sinds jaar en dag al heel groot fan van hem. Het is een hele normale Hollandse jongen die ook Nederlandstalig zingt natuurlijk en daar heel groot mee is geworden.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een hele grote inspiratiebron voor mij. En ik vind dat gewoon heel erg mooi dat je als normale Hollandse jongen die gewoon met beide voetjes op de grond staat, toch heel erg groot kunt worden in zo'n mooi landje als wij eigenlijk hebben.
0: Ja, dat is zeker.
1: Dus dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg mooi. Die voetsporen probeer ik toch een klein beetje te volgen. Het is niet zo dat ik hem na wil gaan doen, maar ik merk gewoon, ik zit nu ongeveer een jaartje of 17 in het vak, zeg maar. En ik merk gewoon heel erg dat mensen mij toch lichtelijk vergelijken met hem. Ik heb sinds een paar jaar ook de naam de Jannes van het Zuiden. Oh. En dat komt eigenlijk doordat ik zijn liedjes ook cover. Dus tijdens mijn optreden zing ik ook een aantal liedjes van hem. En ja, mensen vinden dat gewoon heel erg prachtig. En mijn stemgeluid past daar eigenlijk heel erg goed bij. De mensen zeggen ook, als we onze ogen dicht doen, horen we Jannes zingen.
0: Oké. Okay. Nou ja, we gaan dadelijk jouw meest recente hit draaien, zullen we zeggen.
1: Ja, ja.
0: En dat gaan we dadelijk doen. We gaan even nog even terug naar wat andere muziek. En dan gaan we dus even kijken hoe dat allemaal gaat klinken.
1: Helemaal goed.

0: Harry Styles hoort hier met As It Was. Het is een plaat uit 2022. We hebben eind van deze maand bestaan wij 5 jaar. En dan gaan we op 31 oktober een top 100 uitzenden. En ik weet zeker dat die plaat voorbij gaat komen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Gezellig.
0: Ja. Nou goed, en laten we hopen dat als we 10 jaar bestaan, zeg maar, dat er dan een plaat van jou erg heel hoog genoteerd heeft gestaan in de flitsende 50.
1: Ja, het kan soms snel gaan, Rob, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Je hebt, zo heb je geen hit. En dan in één keer dan word je door het publiek opgepakt. En je ziet het links en rechts wel met de Nederlandstalige artiesten. Dan kan het in één keer heel snel gaan.
0: Ja, het medialandschap, zeg maar, veranderde behoorlijk. Als jullie hadden waarschijnlijk nog nooit van ons gehoord. En sinds een jaar of anderhalf, twee, zeg maar, zitten wij hier via het grote netwerk. Niet alleen hier, maar het is België, in Arendonk, zeg maar, daar zitten ze ook mee te luisteren.
1: Je moet het olievlekje groter maken, zeggen ze altijd zo mooi. Hè? Ja. Dus je moet er soms hard voor werken, maar als dat uiteindelijk lukt, dan is de euforie natuurlijk alleen maar groter.
0: Ja, toch? Nou ja. Goed. Ja. En niet achterom kijken, gewoon bij de dag van vandaag leven, toch?
1: Dat sowieso.

0: Leef vandaag, dat is dan jouw meest recente, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, die is in januari uitgekomen. En ik probeer elk jaar toch weer twee nieuwe liedjes voor mezelf uit te brengen. En de tweede gaat dit jaar in oktober gebeuren. Dus over een week of drie komt die officieel uit.
0: En dan zullen we dan afspreken dat je die dan hier zo daarna even op de zondag weer even komt voorstellen?
1: Dat gaan we afspreken, Rob. Ja. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, dan gaan we jou dan over een weekje of drie, vier weer terugzien.
1: Jazeker. Ja.
0: Hartstikke gezellig. En dan zijn we benieuwd wat de nieuwe single wordt. Kun je een tipje al van de sluier oplichten?
1: Nou, ik kan in ieder geval de titel alvast bekendmaken. En de titel gaat worden De Nacht Is Lang Genoeg.
0: Ja?
1: En het wordt gewoon een hele, hele gezellige feestplaat. Dus de mensen die mij kennen van de optredens, die weten gewoon dat minimaal 2 tot 3 keer de Polonaise voorbij komt. En dat is echt een heerlijk nummer om met z'n allen gezellig mee te gaan doen.
0: Ik ga er alvast naar uitkijken.
1: Helemaal goed.
0: Dan zien we jou over 3-4 weken. Even nog even heel kort.
1: Ja?
0: De 25e, even de korte details.
1: De korte details. Zoals ik al zei, 25 oktober heb ik natuurlijk mijn eigen feestje Proosten op Muziek met Danny Timmers in het Brabantse Berlicum. En de kaartverkoop loopt nog. De kaarten zijn wel richting het uitverkopen aan het aangaan, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie me losmaken en de laatste kaarten gaan kopen. En die zijn te koop op www.dannytimmers.nl. En daar ben ik overigens, is daar ook van alles over mij te vinden. Dus de videoclips, je kan bij Spotify terechtkomen, YouTube en natuurlijk mijn socials. Dus wil je alles van me te weten komen, dan zou ik zeggen, ga gerust eens naar mijn website.
0: Ja, nou, mochten mensen nog vragen hebben, die kunnen ze er altijd nog stellen, zeg maar.
1: Dat mag altijd. En mensen spreken mij ook gerust aan via Facebook, via DM. Ik ben niet te beroerd om even persoonlijk terug te antwoorden, hoor. Dus wat dat betreft,
0: dat gaat helemaal goed komen.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Nou, ik bedank jou voor de komst naar de studio.
1: Nou, jij in ieder geval bedankt voor de tijd, Rob. En de afspraak staat, over een aantal weken zien we elkaar hier weer op de zondagmiddag.
0: Dat is goed. Tot dan.
1: Tot dan.
2: De 100 De grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de Noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N62 Terneuzen-Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging 5 minuten.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Who's Johnny? Al die bars hoorde je. En dat is dan het eerste plaatje van het tweede uur van het programma Spitslicht van vandaag.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Ik zit nu weer alleen in de studio. Danny die is alweer op weg naar huis. Nou, hij zal waarschijnlijk op weg zijn naar een restaurant. Of misschien gaan ze wel iets afhalen. Want ze wisten nog niet wat ze vanavond gingen eten. Nou, ik ben benieuwd. En we gaan dat over 4 weken wel horen. Want dan zijn ze weer terug in de studio. Want dan komt Danny zijn nieuwe single voorstellen. Hier zo op Rivierenland Radio. Wil je trouwens ook een leuke plaat aanvragen? Je kunt ons altijd appen, maar gaan we niet meer.

Madonna met Holiday 1984. Toen scoorde ze daar voor de eerste keer al een hit mee. Het was niet zo'n allergroot hit, dus de plaat werd naderhand nog eens een keer uitgebracht. En nou, toen was het ook niet zo'n supergrote hit, maar die twee posities bij elkaar opgeteld. En iedereen die kent de plaat Dromen, kunnen we wel zeggen. Degene die ook kan dromen is deze van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: De buien komen alleen nog plaatselijk voor in het noorden, maar de westenwind blijft matig tot vrij krachtig aan de kust. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 14 graden en er is heel wat bewolking. In de avond meer opklaringen, maar de kans op buien blijft. Vooral in het noorden. De wind neemt wat af en draait naar het zuidwesten. Vannacht kan er in het binnenland wat mist ontstaan. En het koelt af naar 10 graden aan de kust tot 4 graden in het binnenland. Morgen droog bij een middagtemperatuur van rond de 16 graden. De komende dagen af en toe wat regen, maar later in de week weer wat meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 11 oktober. Op 11 oktober 1980 wordt in Den Haag officieel het Christen-Democratisch Appel opgericht. De partij ontstaat na een fusie van de KVP, ARP en CHU en wordt daarmee direct een belangrijke kracht in de Nederlandse politiek. De eerste jaren wordt het CDA onder meer verbonden met premiers als Dries van Acht en later ook Ruud Lubbers. In Nederland begint daarmee een politieke periode waarin het CDA decennia lang een centrale rol speelt. Op 11 oktober 1986 ontmoeten de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Michail Gorbachev elkaar in IJsland. De gesprekken gaan vooral over het terugdringen van kernwapens en het verminderen van de spanningen uit de Koude Oorlog. Hoewel de top aanvankelijk geen akkoord oplevert, vormt hij een belangrijke stap richting verdere ontwapening. Een paar jaar later valt de Berlijnse muur en komt de Koude Oorlog ten einde. Op 11 oktober 1995 wordt bekendgemaakt dat de Nederlandse wetenschapper Paul Crutzen de Nobelprijs voor de scheikunde krijgt. Hij deelt de prijs met Mario Molina en Sherwood Rowland voor hun onderzoek naar de chemische processen die de ozonlaag aantasten. Voor Nederland is het bijzonder nieuws. Crutzen wordt een van de bekendste Nederlandse klimaat- en atmosfeerwetenschappers. Zijn werk helpt de wereld beter begrijpen hoe menselijke activiteiten de atmosfeer kunnen veranderen. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Chris Joyce, gold professional Michelle Wie, verslaggever Xander van der Wulp en prins der Nederlanden Constantijn der Nederlanden. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Gezellig plaatje deze van Andrew Gold. In 1978, toen scoorde hij een hele grote hit met Never Let Her Slip Away. Een artiestengroep, beter gezegd, een groep uit Zweden die het in de jaren 70 en begin de jaren 80 heel erg goed doet, was natuurlijk de Zweedse groep ABBA. Afgelopen nacht van 0 tot 2 uur was er op BBC 2 een hele special over ABBA. En een van de platen die toen werd gedraaid of getoond, beter gezegd, want dat is natuurlijk een videoclip die ze lieten zien, is deze plaat uit 1982 van Frida. Want die gaf haar solo carrière weer een nieuwe boost met dit nummer. I can see-

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: Radbouwmeister.com.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
11: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Test My Luck. Test My Luck, inderdaad. Purple Disco Machine samen met Meek. En dat was hij dan als allerlaatste keer dat de plaat werd gedraaid als zijnde flitsschijf. En straks over een uur en zo'n beetje zo'n 10 minuten... dan maak ik dan weer de nieuwe flitsschijf bekend. En het grappige is, het hele team die mag erop stemmen wat de nieuwe flitsschijf wordt. Maar de stemmen die staakten een beetje, want het is 6 punten voor de ene plaat en 6 punten voor de andere plaat. Dus het hele team is nou benieuwd wat er straks, welkom 6:15 uit uw komt.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Everything But The Girl, dat is de naam van de groep. En het plaatje wat je hoorde heette Missing 1985. Toen was het een hele grote hit. En we blijven lekker in de jaren 80, want die muziek doet het hartstikke goed hier zo op Rivierenland Radio. En deze platen die draaien we ook speciaal voor Jaap. Want Jaap die zit in Uithoven te luisteren en die wil graag een plaatje van Sade horen. Het maakt er niet uit welke plaat, als er maar eentje van Sade is. Nou, dat komt bij deze helemaal goed. We hebben gekozen voor Smooth Operator.

Vanavond hou ik samen met jou de Sterrenwacht. Ik ben Joep Gersies met Sterrenwacht tot middernacht. Van 10 tot 12 hoor je muziek vol liefde en romantiek. Dus luister zondagavond mee en geniet van de mooiste muziek.

Mocht je gisteren de Flitsende 50 gemist hebben, deze plaat die staat nog steeds genoteerd in de top 10. En wil je meer weten over de Flitsende 50, gewoon kijken op flitsende50.nl. Daar kun je heel de lijst vinden en alle doeltjes over de artiesten die in de Flitsende 50 staan. We hebben nog één plaat die we kunnen draaien dit uur en dat is deze van China Twain. I know.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel, en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Mrs. Too My Girls, dit en hoorde je 1984, zonder ze genoteerd in de hitparade. Hey, wees welkom, je luistert Spitslicht. Het is ondertussen al avond geworden. Als ik hier naar buiten kijk, zeg maar, dan is het er nog licht. En ik weet niet of je aan het eten bent. Nou, hierzo is er net wat te eten voor mij neergezet.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

En de Molkertzaai hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Een plaatje uit de flitsende 50. De plaat die is wel weer op zijn retour. Naast de hits uit de flitsende 50 hebben we natuurlijk ook hele leuke oude platen voor je klaar liggen. Zoals deze uit 1986. De Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In de nacht regent het ook regelmatig en met name in de noordelijke helft zijn het flinke buien met kans op onweer. Het kwik wijst zo'n 8 graden aan, aan zee blijft het een graad of 11. Er staat een matige zuidwestenwind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. 'S Middags wisselen wolken en zon elkaar af en kan er her en der een bui vallen met de meeste regen in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustig en iets warmer dan gebruikelijk herfstweer met regelmatig zon. Op dinsdag kan het af en toe regenen, daarna blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Hier op Zordje, Womake Womake uit 1988 alweer. Wat gaat de tijd er toch snel, hè? We hebben de ene na de andere oude plaat voor je.

Nou, dat is de party van Dasha, hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Het is een lange tijd geleden dat we iets van Dasha hebben gehoord. Maar vast en zeker gaat daar in de toekomst veranderingen komen. We gaan op naar de headlines met Ewald. En tot aan die tijd Rick James en de Superfreak.

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio. Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Er is één persoon aangehouden. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Crazy Expectation hoorde je, en dat is dan de single van Shannon Sparrow. Als ik eventjes kijk naar het hoesje, dan lijkt het wel of ze er helemaal naakt op staat. Maar ja, dat kan goed zijn dat ze precies onder waar wij kunnen kijken, zeg maar. Dat ze gewoon een leuk jurkje of zoiets dergelijks aan heeft staan. Maar dat kunnen we niet zien. Elena, die is helemaal weg van Guus Meeuwers. En het liedje Het is een nacht. En eigenlijk nog veel meer van het liedje Brabant. Maar ze heeft nog nooit in Brabant gewoond, want ze woont al jarenlang in Gelderland.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene.

0: samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Knows, Mental Teo, June, Last Go, Mental Teo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zo gingen we naar 1979 toe. Dat deden we met Blondie, Debbie, Harry, zeg maar. Met Heart of Glass. Nou, het is bijna kwart voor zeven. En dat betekent dat het hele team nou in afwachting is. Wat hebben ze nu toch gedaan, zeg maar, met de flitsschijf? Nou, ik zal het eventjes uitleggen. Elke vrijdag zetten wij vier of vijf fragmenten klaar. Waar de mensen op kunnen stemmen. En dat wordt dan de nieuwe flitsschijf. Alleen, er waren er nu twee platen die evenveel punten hadden gekregen. En dan is het evenveel stemmen. En welke plaat wordt het dan? Nou, we hebben gekozen voor de eerste, voor de platen die het eerste het aantal stemmen heeft behaald. Zeg maar, in dit geval ging de snelheid voor. En toen werd het Dasha.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Dasha, 80.

Chevy. Heet je toe, Chevy, de nieuwe zinger van Dasha. En dat is dan deze week gekozen tot flitschijf. Je zult de plaat horen tot en met aanstaande zondag. En dan maken we weer een nieuwe bekend. En wie weet is dat dan wel de nummer 2 van deze week. We zullen het zien wat er volgende week gaat gebeuren. Over flitschijf gesproken, dit is nou weer Sommelieu met Fields.

Crucified, en dat is dan de single van de Army of Lovers die we nog voor je hadden. En we kunnen nog één plaat voor je draaien. En dan is het voor mij toch wat betreft spitsdicht voorbij. Straks heel veel plezier tussen 7 en 8 uur met Riverdance. Dat wordt gedaan door Kees Veerman. En daarna hebben we de AMBTT. En dat wordt gedaan natuurlijk door Ad en Marcel Bouwman. En vervolgens is Joep Kersjes er nog met Sterrenwacht op middernacht. Dus blijf lekker luisteren naar Rivierenland Radio. Hey,

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

En ik zeg een hele goede avond. En we trapten af in 1977, midden in de eerste grote discogolf. En Chic zet meteen de toon. Strak, funky en met dat typische Nijlrotsers gitaarwerk dat je gelijk rechtop zet. En dat was de titel Dance, Dance, Dance. En dat is zo'n plaat die niet vraagt om te bewegen. Hij commandeert het gewoon. En als je dan toch al op de dansvloer staat, schuiven we soepel door naar een man die later wereldberoemd gaat worden. Ja, ja, ja, ja. En die gaf de late 70s een eigen glans. Begin jaren 80. Billy Ocean nog voor zijn wereldwijde doorbraak. Stedenaard heeft dat heerlijke lichte funky discorandje dat precies past tussen Chic en de meer clubby tracks die later komen. Laten we maar eens gaan luisteren naar deze man, Billy Ocean. En stay the night.

Paul McLeod, die brengt dat typische mid-80s dance geluid. Stevig, vrolijk en met een refrein dat blijft hangen. Een perfect opstap naar de meer soulvolle dance van Narada. Een warme brug, zeg maar. Want als je het hebt over warmte, soul en dance, dan kom je automatisch bij deze man uit. Eind 79, disco met een vleugje soul en een productie die meteen herkenbaar is. Tonight, I'm Alright. Narada, Michael Walden.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights uit 78, rechtstreeks uit Greece. Een knaller die iedereen kent, iedereen meezingt en die je blok een heerlijk vrolijke afsluiter geeft, zeggen we dan maar. Want we sluiten natuurlijk de eerste deel af met pure energie van Disco de Club van Zol, tot filmklassieker. Riverdance is warm begonnen. En ik zou zeggen, tot straks na de reclame en de headlines.
1: Vanavond hou ik samen met jou de Sterrenwacht. Ik ben Joep Gersies met Sterrenwacht tot middernacht. Van 10 tot 12 hoor je muziek vol liefde en romantiek. Dus luister zondagavond mee en geniet van de mooiste muziek.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het internationale energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

en ik zeg heel hartelijk welkom terug. We begonnen warm in 1976 naar de Britse Soul Disco op zijn best. You to me are everything van The Real Thing. Zo'n plaat die meteen een glimlach geeft. Zacht, melodisch en natuurlijk dansbaar. We gaan nog even verder.

jaren 90, flamboyant, vrolijk en altijd een beetje theatraal. Let the sun shine in, licht, dansbaar en lekker speels. The Army of Love is uit 1993. En als de zon eenmaal doorbreekt, dan mag het ritme een tikje funky worden. Met een plaat die iedereen kent vanaf het eerste moment. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Ja. Oh, ja, die.
1: Hij is lekker.
0: Crazy, man.
1: Grooves in the Heart uit 1990. Pure feel-good dance en een vleugje retro. En de baslijn die je meteen meeneemt. Het was Delight en Grooves in the Heart.

Boney M. en Duke Laurent, de Sonny remix uit 1991. De originele Sonny is uit 1966 van Bobby Hebb. Maar deze vroege 90s remix geeft precies aan dat dansbare randje de Riverdance zo mooi maakt. Herkenbaar en warm. En we trekken even terug naar 1983. Met de heerlijke smooth funk van Fat Larry's Band. En Looking for Love heeft dat warme, zachte dansgevoel. Luister maar even mee.

0: En dat was een Stevie Wonder uit 1985, Part-Time Lover. Een plaat die altijd blijft swingen, strak, vrolijk en met die typische Stevie energy waar je meteen blij van wordt. River Dance zit er voor vanavond weer op. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want na reclame en nieuws hebben we nog veel, maar dan ook nog veel meer muziek voor je.
1: Rivierenland Radio.

0: top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste...

0: Kledingbreda.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyad veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyad gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij het transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alles weten over Rivierenland Radio? Download onze app. Of kijk op rivierenlandradio.nl.
3: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

Er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In de nacht regent het ook regelmatig en met name in de noordelijke helft zijn het flinke buien met kans op onweer. Het kwik wijst zo'n 8 graden aan, aan zee blijft het een graad of 11. Er staat een matige zuidwestenwind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. 'S Middags wisselen wolken en zon elkaar af en kan er her en der een bui vallen met de meeste regen in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustig en iets warmer dan gebruikelijk herfstweer met regelmatig zon. Op dinsdag kan het af en toe regenen, daarna blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bijzonder goede avond. Het is de ANBTT, oftewel de Bouwmannen Show.
1: Zijn er weer. Zo
0: het instituut.
1: We begonnen met St. Paul's en The Broken Bones. En Proxy. Tip voor de ANBTT.
0: Dat klonk wel lekker.
1: Ja, maar
0: heel erg.
1: Deed me denken aan de Blues Brothers. Dus vandaag.
0: Oh ja,
1: maar er zaten weer leuke plaatjes tussen, hoor. Dus ik zag bijvoorbeeld een nieuwe van de Rolling Stones. En Tom Petty en de Heartbreakers. Om een paar nieuwe dingen te noemen.
0: Ja,
1: dat je zegt.
0: De Stones leven voor de helft nog. Ja. Tom Petty, dat zit ik me altijd af te vragen.
1: En de Purple Disco Machine vond ik ook leuk. Ja, die is ook lekker nieuw. En
0: Michael, ik heb nog ergens, dat was een nieuwe van zelfs van Stevie Wonder. Had zelfs een nieuwe. Dus het was van alles en nog wat.
1: Ja, maar die vind ik dan echt. Dat heb ik ook geluisterd. Maar die is helemaal in het stijltje van wat hij altijd al had.
0: Ja.
1: Slim misschien, maar ik heb zoiets, het voegt niks toe. Allemaal ex-nummer 1 hits natuurlijk, met hoogtepunt zometeen 76 en 86.

0: Billy Joel.
1: En hoe je het weet of keert, zeer vooruitstrevend videoclipje. En dan denk je, nou, dat er toch geen raar effect in. Ja, het effect was, Billy Joel was zo slim om als niet zo knappe man, zo stond hij nou niet bekend, supermodels in zijn clipje te halen. Die waren toen net aan het ontstaan. Christy Brinkley, een van de eerste supermodels, haalde die in zijn clipje. Nou, clipje werd wel het clipje niet zo
2: goed. Ja, dat is een garagehouder, toch? Met die benzinepomp, een beetje zwart-wit, toch?
1: Ja, en hij loopt daar heen en weer. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, want hij is ook nog met haar getrouwd.
2: Ja, maar ik vind hem wel een goede artiest, want hij heeft de meeste uiteenlopende genres allemaal gedaan. Van dit, vrolijk radioplaatje, tot mooie ballads.
1: Ja,
2: en,
1: echt.
2: En We Didn't Start the Fire vind ik ook zo goed.
1: Moet
2: ook
1: hij heeft een prima carrière. Billy Joel, ik zag laatst een interview met hem. Het laatste er dan even over. Dat hij ook, hij maakt geen nieuwe muziek meer. Omdat, wat jij net zegt. Hij heeft iets van, ik maak alleen nog een nieuwe plaat als ik iets heb van, het moet iets toevoegen aan mijn oeuvre. Dat zo wel, niet, ga ik af en toe lekker toeren als ik zin heb. En doe ik lekker die oude nummers. Maar ik heb niks te melden op dit moment.
2: Dat is een verstandige man, toch?
1: Ja, voel ik grappig.
2: Maar hij stond hier lekker hard. We hebben goed nieuws voor de buren. Nee.
1: Oh, we zetten er nog een tandje harder.
2: De volgende, dat is ook een ex-nummer 1 hit in de ABTT. Jij hebt hem gedraaid in Goud van Hout op 192 Radio. Ik toevallig ook in de tips. En ik hoorde hem ook gewoon op de zender en zo. Dus deze week is hij aan de beurt. Maar voor de luisteraars voor de ABTT, die hebben het natuurlijk allemaal gemist. En dan hebben we het, ja, eigenlijk over een heel gezellig radioplaatje. Dat is... Het is alleen maar in België en Nederland een grote hit geworden. Voor de rest, niemand kent het. Sonny en Cher, en dat weet jij misschien wel.
1: Ah, dan is het Selfie.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: hard, man. Ja, het is zo'n lekkere kabbelplaat.
1: Ja, en hij had wel wat. Hij was gisteren koning van de disco. En toen ging hij gewoon Amerikaanse popplaten maken. En ik vind het grappig. Hij schreef Freeride in de jaren 70. Dat was zijn allereerste grote hit. Ja. Hij zat niet eens in die Edgar
2: Wintergroup
1: band. Daar zat hij niet, maar hij had het liedje geschreven.
0: En maar ik denk Dream About You is toch wel yacht rock?
1: Ja, ik denk
0: of
1: dat
0: is
1: dat
0: het een sophisticated middel?
1: Nou, ik denk dat dat er wel onder valt.
0: Ja, oké. Okay. De volgende, vrienden, en dan tijd af en toe voor een eerste betaaltje. Maar er kwam in 1992 een verzamel-LP uit van de Best of James Bond soundtracks. Dus er staat dan alles op tot nu toe.
1: Tot 1992.
0: Ja, en dan denk ik, ja, dat is zo moeilijk kiezen. Dus ik dacht, weet je wat? We doen gewoon helemaal terug naar het begin, de basis.
3: Ik weet het niet wat we gaan draaien. Je zegt, nou, ik heb hier een hele goede LP. Allemaal James Bond melody en zo. En we hebben in het eerste uur van dit programma al Shirley Bassey gedraaid met Goldfinger. En hier is nog zoiets uit diezelfde film.

0: dat was natuurlijk het James Bond film team. Ja. Nou, jongen, jongen. Het James Bond theme, en dat hoort u bij iedere James Bond film weer opnieuw aan het begin, wanneer al die kleuren over het doek door elkaar heen lopen.
1: Och, jongen.
0: Het heeft allemaal iets met bloederige toestanden te maken. In ieder geval, het was het orkest van meneer John Barry.
1: Ja, dankjewel. Klaas vaak, oftewel Tom Mulder. En ja, ik heb het altijd een sensationele tune gevonden. Helemaal toen die eerste film, Dr. No, die vond ik best heel eng. Hoe je nou, als je nu gaat kijken. Het is misschien... Maar dan liep ik ook op straat en dan zong ik weer. Iedereen voelde zich James Bond.
2: Ja, en ik vind dat het grappig. Want op een gegeven moment raakte ik in de war met deze James Bond tune. Maar toen kwam ik er op een gegeven moment achter. Je hebt ook de James Bond tune Barrel. En de barrel is als die film begint dat hij in dat zwarte loop, dat hij aankomt lopen en dat hij op het scherm schiet.
1: Dat schot.
2: En dat is heel vaak een net

0: ander themaatje dan deze introductie. En dat wisselt steeds. En dat zijn allemaal
1: later versies van. Ja, nee, dat komt omdat John Barry... Dat is een hele typische soort Montgomery. Eigen gereide... Want het themaatje eigenlijk is van die Engelse gitarist. Die heeft dat verzonnen. Studiomuzikant.
0: Oh, ja.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. En nou, ik wil niet afdoen aan John Barry, want die heeft al die andere fantastische melodieën verzongen. Maar die had zo de pest erover in dat hij... Hij had net gedaan of hij dat... maar die gitarist begon zich te roeren toen het zo bekend was. En die heeft gelijk gekregen. Dus die kreeg een heleboel centjes. Ja, terecht. Ja. Maar daar was Barry het helemaal niet bij.
0: Nee, want die was Mr. James Bond ongeveer. Ja. Hemzelf. Althans, dat vond hij. Ach, nou ja. Heb je al gauw. 20 jaar geleden stond dit in de NBTT. Razorlight. En America.

0: Chrysalide.
1: Kijk, dat is nou een leuk nummer. Dan kun je ervan zeggen van, die heb ik nou een tijd niet gehoord. Althans, ik niet.
0: Dat is ook alweer 20 jaar geleden. Was ineens, het was een heel alternatief, zo'n Engels Britpopbandje. En ineens hadden ze allemaal hitjes. Nou, dat is toch best leuk. Daarna
1: pik ik
0: nooit meer.
1: Het wordt winter.
0: Van, althans, ze spelen trouwens nog steeds. Alleen toen gingen ze natuurlijk hun beroemde eigen Sergeant Peppers maken. En zijn ze ergens daarin rond gaan draaien. En dacht iedereen, ja. Yeah.
1: Oh ja. Het is jammer.
0: Laat maar. Hey, zoals je gewend bent, gaan wij 40 jaar terug in de tijd. Volgende uur 50 jaar terug in de tijd. Naar 1986. Om daar de NBTT en de ABTT wat uit te diepen. We gaan eerst naar de ABTT. En daar vinden wij een prachtige ballade op één. Die volgens mij, had je goed gezien, want later, maar toen was Freddie Mercury overleden, in de versie van die Brian May, die gitarist, echt een nummer 1 hit werd. En de originele Queen-versie, waar we het hier over hebben,
1: kijk niemand erom.
0: Nee, volgens mij was de tipparade nummer 39 in de top 40. Zoiets.
1: Zo mooi.
0: Plaatje. Maar echt werkelijk een prachtige plaat van Queen.
1: To live.

0: prachtig. Uit de film Highlander. En dat was een tijdje, zo eind jaren 80. Een van mijn favoriete films. Het was een beetje een rare film. Maar ja, een mooie maar science fiction. En met muziek van Queen erin. En dit was het liefdesthema. Of het zo flauw te
1: Who
0: zeggen.
1: Wants to live forever.
0: Oh, wants en, to live forever.
2: Het punt is, ik heb hem geprobeerd een keer terug te krijgen, die Highlander. Dat lukt niet. Nee. Al vaak heb ik met allemaal andere films. Ik denk, nou, ik ga het toch even proberen. En dan zit ik alleen maar te spoelen. Vooruit, vooruit, vooruit.
0: Ik weet dat er opvolgers gemaakt zijn. Nou ja, die zijn er überhaupt al niet te kijken. Omdat het ineens dat ik dacht van, waarvoor zit Sean Connery hierin? Was hij gewoon, had hij geld nodig? Ik was hij dronken?
2: Maar die eerste was ja toen en zeker. Dat,
0: en er gaat al jaren een verhaal ook bij serieuze filmmagazines. Dat ze een remake gaan maken. Alleen het wordt dan steeds uitgesteld. En dan kan terecht. Die niet. En dan kan die niet. En dan,
2: nou, wel tegenwoordig met alle effecten kun je er wel iets prachtigs van maken.
0: Ja hoor, volgens mij moet dat zo.
2: En het origineel zit Sean Connery in. Dus, maar tegenwoordig kan alles natuurlijk. Sean Connery kan zomaar weer terugkomen.
0: Ja, dus zelfs dat kunnen ze regelen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling
2: dat
0: is.
2: Dat ze daar toestemming voor krijgen? Nee, denk ik ook niet.
0: De Queen, Who Wants to Live Forever. En dan over muziek en de film gesproken. Ook, we hadden het straks al, James Bond. Aha ging daar ook het thema voor doen. Dus wat dat betreft zitten we dichtbij. Maar Aha gaan we ook nu horen. Want die staan. Niet James Bond.
2: Nee, maar ik bedoel, hebben ook de titelsong verzorgd.
0: Ja, die hebben de titelsong gedaan. Maar na het hele Take On Me en alles wat er kwam, werd het een tijdje stil. En in 86 kwamen ze terug. En hun eerste single, meteen 1 in de MBTT. Nou ja, dan moet dat wel succesvol worden. Was niet helemaal zo, maar het was wel een aardige plaat. Aha, 1 in de MBTT. I've been losing you.
3: In Marcel Bouwman's Top 10.

0: Aha, en I've been losing you. En dat is ook zo'n plaat, die hoor ik dan. Als in de jaren 86 programma's en station. Die hoor ik dan ook nooit.
1: Het zal een reden hebben.
0: Ja, nou, zo slecht was hij toen niet. Ik vond het nog steeds.
1: Is hij, hoe hoog stond hij in de top 40?
0: Nee, hij is er niet. Volgens mij is ergens, weet je wel. Tussen de misschien nummer 18. Zoiets. Het heeft de top 20 gehaald. Geen nummer 1, geen top 3, geen top 10.
1: Nee, maar het is ook niet dat je zegt. Het zal wel weer zo'n kanloze tipper aan de ABTT-plaats.
0: We gaan er zo wel één draaien, natuurlijk. Ja, nu moet het gewoon wel. Hey, over de, geen kans was, maar potentiële tip voor de top uit mijn koker dan. Michael Kiwanuka, zanger die prachtige platen maakte. En vorig jaar cancelde hij ineens al zijn optredens. Ja. En iedereen, dat was gek.
1: Goeie nieuw, heb je die?
0: Ja, die komt eraan.
1: Met de aankondiging.
0: Wil je die, of wil je die, ik heb een edit, of wil je het even met de hele aankondiging? Want die heb ik ook.
1: Oh nee, is de lange versie met die aankondiging?
0: Ja, dat is de lange versie.
1: Oh.
0: Wil je die? Dat mag, want die heb ik ook in de handen.
1: Dat is wel een hele lange aankondiging.
0: Ik heb hem de versie waar dat af is.
1: Eigenlijk had ik, ja, dat is mijn schuld, hadden we van die hele lange aankondiging een korte versie moeten maken.
0: Ja, want jij vindt de aankondiging wel een leuk begin van de plaat.
1: Ja.
0: Ja, het kan wel. Het is 30 seconden extra. Het is ook weer niet zo lang. Oh, nou, we doen het er gewoon bij. Doen we dat erbij. Maar in ieder geval even over Michael Kiwanuka. Die heeft dus alles gecanceld. En toen,
2: vanavond hou ik samen met jou de Sterrenwacht. Ik ben Joep Gersies met Sterrenwacht tot middernacht. Van 10 tot 12 hoor je muziek vol liefde en romantiek. Dus luister zondagavond mee en geniet van de mooiste muziek.
3: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
9: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
10: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
11: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
12: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: want dit.
1: Ik wilde zeggen, ik was al zo bang. Staand eind. En welkom terug bij de ANWTT. Lieve mensen, het instituut. Twee bouwmannen voor de prijs van één.
2: Oh,
1: en we begonnen met Adriaan. Wat ik weet niet wat was.
2: Jawel, Mary Wilson. Just what I always wanted.
1: Ah, okay.
2: Volgens mij was dat zo'n comedienne, een Britse. En die had ook zo'n plaatje gemaakt. Net zoals die Tracy Ullman.
1: Oh, en dezelfde. Ik denk Mary Wilson. Ik denk, ach, de vrouw van Brian heeft ook platen gemaakt.
2: Nee. Niet de Mary Wilson van de Supremes. Ja. Dit is de Engelse.
1: Ook hier, er zijn meer hondjes die Vicky eten. Nou ja, in ieder geval zometeen 1976.
2: Klopt. Maar we hebben het net even over Engeland gehad. En daar blijven we even bij. Terugkerende gast is Robbie Williams. En dit keer nummer 1, wat denk jij? Uit 2013. Zal ik iets laten horen even? Och, ik vind het zo mooi. Dit is Go Gentle.
1: Okay.
2: Hij is best goed hoor. Ook weer heel verschillende dingen allemaal. En dit is de gevoelige Robbie.

0: gevoelige Robbie Williams.
1: Het gaat over zijn dochter.
0: Oh, is dat zo?
1: Go Gentle. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ben blij dat jij jongetje was. Want alle vaders met een dochter, ja, die hebben het toch ietsje lastiger. En daar ging het over een beetje. Go Gentle.
0: Oké, dat heb ik helemaal niet. Is mij helemaal niet opgevallen destijds bij dit plaatje. Nou, misschien was ik toen even klaar met Robbie en heb ik het aan mij voorbij laten varen een tijdje.
1: Nee, dat klopt. Maar ook hij is, net zoals Billy Joel, heel veelzijdig. Stevige rocknummers en toestanden, maar ook prachtige en niks aan de hand. Melodietje, dit, maar toch een gedragen tekst. Ja, ik vind dat je kunt hier de oude bouw wel mee verblijden.
0: Ja, en still going strong, Robbie Williams.
1: AMETT, zullen we even een jingeltje doen? Ja, dat is leuk.
0: Hey, ik heb heel veel jingles gedaan.
1: AMBTT. Zullen we even de hulp van de vrienden doen voor een ex-nummer 1 hit uit 1966, ... En dan hebben we het over Tom Collins.
2: We gaan terug in de tijd met de Birds and Mr. Space.

0: Spaceman. We gingen terug in de tijd en het was eigenlijk iets heel erg voor de hand liggend. The Birds.
1: Dus zo was dat voor de hand liggend.
2: Soms zit ik maar dingen, denk ik. Iets die
3: Colin was van de volzin. En,
2: ja, geweldig.
3: Geweldig, toch? In zijn stijl, geweldige disjockey. Ik graag met hem gewerkt. Echt leuk. We voelden elkaar ook aan. Dat is altijd goed. En, ja. Maar het hele volzin af en toe. Ja. Ik had zelfs, ik dacht, waar gaat het heen? Nee. Maar op een gegeven moment, ik denk, weet je, ik start gewoon de plaat en dan lult hij het wel vol. Ging altijd goed. Ja. Absoluut. A en BTT, zo meteen 1976. Maar eerst even een ex-hit uit een... Even een ex-nummer 1 hit uit de ABTT uit 1975. Net na het verdwijnen van Radio Veronica waren er ook best goede platen, hoor. Als ik dan zeg, we hebben hem wel eens een keer gedraaid, maar ik denk vorig jaar is dat,
2: ja, dat
3: Santiago.
2: Oh ja,
3: New Guitar.
2: Oh, dat ja. Nee, hebben we gedraaid, maar ik denk een jaar geleden.
3: Ja, daarom.
1: Ik kan nog één plaat uit de tipperaden draaien. Dus deze van Santiago.
3: Dankjewel, Rob Oud. Oh, het begint vol te lopen met de vrienden.

0: maar een beetje Afrikaans. Turvy. Oh nee, die komt. Oh, ik verraad al dingen. Oh, dat mag helemaal niet.
1: Ik wilde zeggen, Santiago was het toch?
0: Ja, ja, ja.
2: En dat van Santiago met nieuw. Of nieuw gitaar.
0: Dankjewel, Rob Hout.
1: Oh. Wel fijn dat je een gitaar koopt en dan meteen een liedje over maakt. Dat is ook een best een leuk liedje.
0: Oh, heb ik al helemaal verklapt wat voor nieuwe Nederlandstalige platen zo meteen gaat komen.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel erg leuk hoor. Ik zei al van Turvy Gang. En het werkje is getiteld Française.

0: Prinsessen.
1: De Tuffy Gang. Ik heb altijd het idee dat de kleine neefjes van de bankzitter zijn. Of iets in.
2: Dat is zoiets, hè?
1: En die trouwens, ze klinken altijd een beetje hetzelfde. Ik vind de Tuffy Gang hebben altijd net iets leukere hoekjes de laatste tijd. Ja, maar dat is een persoonlijk muzikaal dingetje.
2: Ik vind alles beter dan. Alles met een half Amsterdamse accent.
1: Ja, maar dat is een beetje weg aan het ebben. En het is nu allemaal, maar nu kun je natuurlijk alles corrigeren met tools die er zijn.
2: Ja.
1: Gewoon, dat je gewoon niet doet van haal
2: er is ook een
1: sneak
2: nieuwe
1: accent
2: van die,
1: weg.
2: Nieuwe van die Donnie. Want die Donnie komt toch niet uit Amsterdam?
1: Nee, Donnie komt volgens mij komt hij uit Den Haag of die. Ja, maar Donnie doet overal op mee. Donnie is goed bezig met zichzelf. Laten we het daarop houden.
2: Nee, ik vind het allemaal prima. Maar ga niet Amsterdam zingen als je er niet vandaan komt. Daar hou ik niet van. Ja, dat is een soort Cats in the Cradle of Cradle.
1: Ach, ook zo'n plaat die, als ik eerlijk ben, net als C'est la vie, de afgelopen week vaak voorbij kwam. Van
2: kan nooit genoeg.
1: Dag.
2: Kan nooit genoeg. Harry Chapin.
1: Adieu.

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
14: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Boy. Ik zei, ja, tuurlijk, graag. Vind ik leuk. En goede zangeres trouwens ook. Hey, waarvan Tineke ooit een keer gezegd heeft van een van de meest onderschatte zangeressen. Was een Vlaamse zangeres en woont natuurlijk in Nederland. Ze doet helaas niks meer. En ze vindt het zelf allemaal niet hoor. Ja, dat is heel bescheiden. Maar nee, echt.
1: Deze Maybe I Know, heeft dat ook nog hitparadepotentie destijds gehad? Of ook?
0: Ja, geloof onderin ergens een hitparade. Nee. Let's Hang On is wel in de hogere in de top 40 geweest.
1: Ja. Deze niet. Want ik vond het, want ik denk, deze Leslie Gore ken ik. Maar ik weet zeker als ik Maybe I Know had gehoord, ik denk, maar dat plaatje ken ik. Dat rijden heeft Ad wel eens gedraaid.
0: Ja.
1: Maar dan had ik in de popquiz niet Leslie Gore opgeschreven. Dat ga ik dus nu onthouden.
0: Had je Nancy Boyd opgeschreven?
1: Dat had jij gezegd. Dat ja. Keur ik ook goed.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar waarschijnlijk elke andere jury. Wie is dat? En B, die heeft dat nooit opgenomen. Nou ja, dat soort dingen. Ja,
0: dan moet de jury naar huis.
1: Ja, dat is voor later zorg. Hey, even een kleine terugblik dacht ik te doen. Afgelopen zondag waren wij in Hilversum gezamenlijk bij Centuries Crime. En dat is een Supertramp coverband uit Duitsland in de Vorstin. En dat was best leuk.
0: Onderhoudend.
1: Kijk, ik zit even te vissen naar Adriaans kritische noot.
0: Maar ja, het vervelend is, je wordt op een gegeven moment een oude zeiker, dat weet ik wel. Maar als ik dan valse dingen hoor, en ook qua instrumenten en qua zang. En ze hadden dachten even leuk hier en daar dingen te veranderen. Weet je wel, zo van even het iets levendiger maken. Nee, dat was het net niet. Nee, niet doen. Al met al, ja. Maar het om nou te zeggen, we gaan er weer een keer naartoe.
1: Nee, niet doen. Het was wel leuk dat ze al die super trap hits speelden. Ja. Inclusief wat lang vergane deep cuts.
0: Nee, de sound was af en toe best goed. En ze deden het fantastisch. En een van die zangers die zong ook het hele concert constant zo hoog. Is ook best knap. Maar ja, af en toe hier en daar. En het,
1: ja, dus ik denk gewoon het origineel.
0: De verwachtingen zijn dan ook te veel te hoog, denk ik. Ja. Het is ook niet eerlijk.
1: Is ook waar, want de band zelf, ja, die klonk zo. Dit is Take the Long.

0: Take the Little Way Home. Supertramp hoorde je in 1980. En eigenlijk de live versie was het hitje. Maar die was het origineel, om het zo maar
1: te noemen.
0: De live versie heeft de top 40 gehaald. Dat is
1: het Paris concert?
0: Ja, uit die Paris plaat. Dus dat was een dubbel LP, als ik me goed herinner.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was een live plaatsensatie destijds.
1: Maar ook zij hebben natuurlijk in de studio allerlei dingen gerepareerd. Net zoals bij gelukkig bij Veronica Countdown TV ook had ik een grote hand in om dingen aan te passen. Zo. En dat maakt niet uit. Het moet goed klinken. En je moet een concert ook lekker beleven. Daarom zit ik me weer te verheugen op een nieuwe aflevering van die bands, weet je wel. Van
0: The Battle of the Bands.
1: Ja, geweldig.
0: Ik weet niet, maar komt dat ook terug? Weten we dat?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat zal er wat is.
1: Gerrit Ekdom deed het ook, fantastische presentator. Ja. Maar nu doet Johnny de Mol dat. Junior natuurlijk doet het ook fantastisch. Maar het geluid is fantastisch. En dan weet ik ook wel dat ze dat allemaal achteraf zitten lekker te rommelen. Maar dat kan me niet schelen. Ik zit te genieten. Het klinkt goed. En al die bandjes komen lekker goed aan het werk. Fantastisch programma.
0: Ja,
1: ik ben er blij mee. Echt,
0: bijzonder. Hey, over iets bijzonders. Ik las een bijzonder verhaal van het weekend. In Amerika is een jongen, althans een man jonger als ik. En die kwam er via zijn ouders achter dat hij geadopteerd was. In de jaren 70.
1: Zegt, dan moeten we Tina Turner.
0: Oh. Nee, we gaan hier wel heen naar zoiets trouwens.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En dus nou ja, maar nou, geadopteerd hem, de superlieve ouders. Dus allemaal prima. En maar ergens op latere leeftijd had hij iets van, ja, ik wil toch wel weten wie dan mijn vader en moeder is.
1: Ja.
0: En dus die, ik kan tegenwoordig van die bloedonderzoeken laten doen. En die hebben ze gedaan. En daar is een uitslag uitgekomen. Maar dan moet je nog maar afwachten of de officiële ouders zich ook bekend willen maken. En in dit geval was dat zo. En zijn vader zei van, zoals een echte vader, zei van, nou ja, je kan contact met me opnemen, alleen niet schrikken, want er zijn wat mensen die me kennen. Dus deze jongen heeft zijn echte vader gebeld en aan de andere kant werd de telefoon opgenomen. Michael McDonald. Dit is geen verzonnen verhaal. En zijn vader bleek Michael McDonald te zijn, die toen hij heel jong was met zijn eerste vriendin Belberen. Nog net geen tieners, begin 20 of de 20 jaar oud, iets hadden van allemaal in de muziek zaten. We hebben geen tijd, dit klinkt heel kroem, maar geen tijd voor een kindje en opgegeven voor adoptie. En,
1: echt?
0: Ja, en 50 jaar later, Michael McDonald, toen dit dus uitkwam, toch besloten om te zeggen van, nee, ik ga er nu wel voor uitkomen. En ze zijn nu, komen ze bij elkaar over de vloer. En heeft Michael McDonald bekendgemaakt. Ik, lieve mensen, ik heb een kind en die is weer bij mij. Hij heeft nu meerdere kinderen. Maar ik heb er nog één en die hebben ooit eens afgestaan ter adoptie. En dat is dus in de categorie positief.
1: Jij hebt wel zusters en broers. Ja. Moet je nu dus die gaan draaien van de Veronica Drive-in show?
0: Ik zoek familieleden. En waar ik McDonald's had kunnen denken, I keep forgetting. Maar dat deed hij niet. Hij heeft het onthouden.

0: Keep Forgetting. Je hoorde Michael McDonald. Heel Toto speelt.
1: Nee, ik vergeet nooit wat.
0: Speelt
1: nooit niks.
0: Speelt hier op mee. Dus dat ook bijna Toto featuring Michael McDonald plaat kunnen zijn. Maar het beroemdste werd de plaat trouwens pas in de jaren 90. Toen Warren G en Nate Dogg een wereldwijde nummer 1 hit overal van maken met Regulate. En toen kwam ineens dit. Toch vergeten Michael McDonald het plaatje. Maar ja, zijn eigen zoon was hij ook vergeten.
1: Ik vind het een beetje een kabbeldingetje.
0: Ja, daarom.
1: En hij stoort niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb ook niet echt iets van, ik ga helemaal uit mijn dak.
0: Ben ik met jou eens? Nou, maar hij is ook afgelopen en voorlopig zal je hem niet meer horen. We gaan snel door naar 1976. Want we gaan terug in de tijd daar de nummer 1 te bekijken. Eerst de MBTT voordat we zo naar de ABTT gaan. Want dat is logisch.
1: Bye bye.
0: De MBTT was lekker meeduinen, meenurien. En Boney M.
1: Bye bye.
0: Stond daar op 1.
1: Bye bye.

0: Frank Farian was de grote man achter Bonnie M.
1: En later voor de jongere rol als Van Billy Vanilli. Maar hier begon hij met de... Nou, eigenlijk met het project. Want hier had hij ook al lichtelijk de boel geflasht.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Want de dames en heren die je zag in Bonnie M, die deden niet zoveel.
0: Hij zong het zelf, Frank Farian. En hoe heet hij ook weer, die dinges? Maar en het waren wel Amerikaanse zangeresjes.
1: Ja. En dan had je zo'n jongen die in...
0: Ik heb nog een foto van ze waar ik op sta met die twee zangeressen.
1: Oh, met die zangeressen. Ja, oké. Okay. Nou, wel een leuke plaat. En ze hadden natuurlijk vanaf dat moment...
0: Pharrell of zo heette die zanger.
1: Bobby. Die danste. En die werd op een gegeven moment de zanger. Die deed Like a Fool en My Baker. En die was al die stemmen.
0: Ook aardig.
1: Maar
0: hij wilde niet meer mee op de foto. Die meiden wel. Ik weet niet meer waarom. Of zo.
1: In ieder geval nummer 1 in de MBTT in 1976. En in de ABTT, ja, dat wordt weer bijzonder. Want er kwam een bijzonder album uit. Vertel, Adriaan.
0: Ja, je wist gewoon niet... Kijk, Stevie Wonder, ik heb hem ooit een handje mogen geven. Die maakte allemaal wel platen uit. En de ene vond ik niks aan, en de andere vond ik leuk. Maar toen kwam op een gegeven moment dat album uit, de Songs in the Key of Life. Oh. Een dubbel album. En daar had ik zoiets van, ja, er stond minstens de helft. Als, dat gevoel had je een beetje ook van de Beatles, weet je wel. Ik vind ook niet elk nummer van een album van de Beatles goed. Maar je had iets van, jeetje, die en die en die en geweldig. Je had, ja, het was overwhelming. Dus maakte niet uit wat je koos of liedje. Iedereen had dat. Er werd zoveel op de radio gedraaid. En je had zoiets van, ja, het maakt mij dat uit. Of wat er een single uitkomt of wat dan ook. We draaien die en we draaien die en we draaien die. Wat een geweldig album.
1: Songs in the Key of Life. Het hele album. 1 in de ABTT. En we hebben gekozen voor Sir Duke. Hier is Stevie Wonder.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Welkom bij het programma Sterrenwacht tot middernacht. Iedere zondagavond van 10 tot 12 uur. Gedichten van luisteraars met mooie, romantische muziek. Geniet ervan.

volgende gedicht is van Peter voor Mia. De titel Dromen. Dromen, velen zo mooi, zo eerlijk en oprecht. Dromen van kinds af aan in de hoop ze te vervullen. Dromen die we deelden, al wisten we het niet van elkaar. Dromen waar jij voor ging, ik met je kon waarmaken. Dromen die vervlogen leken te raken, je legde ze naast je neer. Dromen, je moet ze koesteren, ze zijn het waard vast te houden. Dromen die je weer mag dromen, als je wilt komen ze uit. Dromen die wij samen dromen, jouw droom is de mijne. Dromen, ik kan ze laten uitkomen, mijn droom is de jouwe. Dromen, ze komen uit als we samen durven te dromen.

gedicht van Pieter voor Vera. Het vogeltje en de stilte. Aan de rand van de stilte hoor ik een wonderlijk geluid. Ja, zelfs de stilte is hoorbaar als er een mooi vogeltje fluit. Het landt op de muur en trippelt en trappelt en zingt vol vuur. Zijn ditjes en datjes zo zuiver, zo puur. Plots is het beestje verdwenen. Heeft het genoeg verteld? En is er de muur van stilte weer die me zo kwelt? Kom nog eens terug, beestje, en trippel en trappel. Kwibbel je ditjes en datjes. Toe, nog eens

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt en ook in Kharkiv energievoorzieningen aangevallen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Een gedicht voor Hans van Dini. De titel voor mijn allerliefste. Ik hou zielsveel van jou en hoop dat het voor eeuwig mag zijn. Ik wil niemand anders meer in mijn hartje sluiten. Ik voel me nog nooit zo goed als bij iemand als bij jou. Nog nooit zal ik je gaan verlaten. Nooit wil ik rust vinden in de armen van een ander. En nooit zal ik een ander kussen zoals ik jou kus. Nooit kan iemand mijn liefde voor jou doen verdwijnen. En nooit kan iemand mijn hart dat leeft voor jou laten verkwijnen.

Een gedicht van Jutri Herman. Jutri komt veel in de Kennemer Duinen, waar ze erg graag vertoeft en wandelt. En ze heeft een gedicht geschreven. Het gedicht heet Vrij. Alleen in de duinen ben ik vrijer dan ooit. Alleen in de duinen waar mijn liefde ontdooit. De wind vergezelt de rust in mijn hoofd. De zon verwarmt het verlangen in mijn schoot. Alleen in de duinen voel ik me blij. Alleen in de duinen de zee dicht bij mij. Het zilte zuivert de angst op mijn huid. Het ruisen kalmeert mijn zwaarte gaat uit. Alleen in de duinen is waar ik gedij. Alleen in de duinen kom ik dichter bij mij. Een hooglander graast, mijn hart raakt verguld. De buizerd die zingt, mijn ziel kleurt vervuld. Alleen in de duinen, de stilte nabij. Alleen in de duinen wil ik graag met mij.

Gedicht van Karel voor Annie. Samen met jou. Samen zagen we hoe de zon achter de wolken verdween. Liggend in het gras, met uitzicht op de golven, kijkend hoe de maan langzaam verscheen. Ik was nerveus, maar jij stelde me gerust. Het uitzicht op het schitterende golvendek overspoelde mij met levenslust. Door het schemerlicht vervaagde je blik, maar aan de glinstering in je ogen kon ik zien dat je genoot. Net als ik. Met jou leek het alsof ik zweefde. Zoals in een niet waargebeurde droom. Maar toch was het alsof, in elke seconde die ik echt beleefde. Vol tederheid omhelsde je mij, wat me een golf van warmte bezorgde. Met jou voelde ik me veilig en zo ontzettend vrij. Meeuwen vlogen krijsend voorbij. Mijn blik volgde hen, terwijl ik jou hoorde zeggen: jij bent de ware voor mij.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Voor gedichten stuur ze naar e-mail lessenpost@rivierenlandradio.nl. Eerste gedicht heet Dochters. Het is van Tony voor Peter. Ik weet dat niets voor altijd kan zijn in het leven. Alles een keer in het leven verdwijnt. In mijn gevoel wil ik terug naar jullie. Maar jullie hebben mij gedumpt als een stuk oud vuil. Ik kan alleen maar vooruit, anders beëindig ik het heden en dan zijn jullie het niet waard. Mijn brandende vraag aan jullie is: hoe kunnen jullie hiermee leven? Ook verdwijnt eens in jullie leven iets wat jullie dierbaar is. Voel dan mijn pijn.

Een gedicht van Sascha voor Jan. De titel Romantische Herfst. Heerlijk die regen en die wind. Samen wandelen door het bos. Lekker je haren los, wetend dat er thuis warmte op je wacht. De open haard, de kaarsjes, de bank en dan nog die heerlijke kop chocola. Kaarsjes aan, tegen elkaar, warmte van de haard, je lichaam tegen de mijne. De ideale herfst.

taal van het hart. Uit het nachtboek van een verliefde vreemdeling. Letters zijn als bloemen in lente van jouw regennacht. Karakters vormen woorden, een brief die jij niet had verwacht. Letters spreken tong, jouw eigen levensverhaal. Symbolen vormen twist, zinnen uit een spraak. Maar liefde heeft geen woorden nodig. Het hart, dat spreekt in lichaamstaal.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het weer, er trekken vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
3: In Gielse en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Gedicht van Frits voor Maria. IJsbloemen op de ruiten. Bar koud was de nacht. IJsbloemen verschijnen op de ruiten. Het lijken kunstwerken zo ontzettend mooi. Gratis is dit mooie winterbeeld dat even onze aandacht schept. Een korte versnapering van dit winteravontuur. IJsbloemen op de ruiten.

Gedicht van John voor Angela. Liefde is en zal blijven. Liefde is rood. Liefde is zwart. Liefde is aangenaam. Liefde is hard. Liefde kan je binden. Liefde kan je scheiden. Liefde is iets moois voor jongens en meiden. Liefde kan je breken. En liefde kan je maken. Als het even niet meer lukt, kan je erover praten. Liefde is niet te koop. Liefde is een gevoel. Liefde kan je krijgen als je snapt wat ik bedoel.

volgende gedicht is van Kees Orbo. Het gedicht is betiteld Wat is mijn gevoel? Wat is mijn gevoel nou echt? Ik ben onzeker, is dat slecht? Ik hou van jou, dat weet je best. Maar naar jou heb je ook de rest. Mijn vrienden die ik niet meer zie, dat blijft maar in mijn koppie. Het doet pijn om me te moeten bewijzen en maar af te wachten tot je me zou prijzen. Ik dacht echt dat jij me de ware was, maar kwam erachter dat je een ander was. Ik vind het moeilijk om mijn stap te nemen, maar ik moet meer genieten, dat was mijn voornemen. Ik ben nog jong en ben een meid. Waarom is dit zo'n strijd? Waarom kunnen we geen lol maken met vrienden? Blijkbaar omdat jij vindt

Op het bij mij tot het eind. Mijn gevoel voor jou verdwijnt. Als je me wat vrijer zou laten, dan zou ik je nooit meer verlaten. Maar helaas, jou veranderen lukt niet meer. Want dan ben je jezelf niet en dat doet zeer. Geloof me als ik zeg dat ik je niet zomaar vergeet. Maar helemaal niet wat je met me deed. Heb heus wel een leuke tijd gehad met jou. Er komt een punt dat ik doorzet en dat is nou. Sorry, ik wil je geen pijn doen. Dus hier is mijn laatste afscheidszoen. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar Sterrenwacht tot middernacht. Tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Tasja.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste.

0: Ringbreda.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.